0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. De getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg.
2: Zo.
1: Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. Het is 1 over 6, hartelijk welkom, hartelijk donderdag. De 25e van juni. Wat verkeersinformatie voor je, de A37, Duitse grens naar Hogeveen. Bij Emmen-Zuid, daar is de afrit dicht. Er is wat schade aan het wegmeubilair. Je kan het beste keren bij afslag 4, dat is bij Veenoord. Dan is er nog een melding vanaf de NS-kant. Er rijden namelijk de hele dag geen treinen tussen Goes en Middelburg. Dat komt door een kapotte spoorbrug. Ai. We gaan eens even beginnen met deze dag. En dit is een bijzondere dag, want we hebben vandaag de hele dag de zomer top 200. Wij gaan nu beginnen. Ik ga Tini jou ook even vragen. Ben jij er klaar voor?
3: Ik ben er hartstikke klaar voor.
2: Want het wordt letterlijk en figuurlijk zomer op je radio.
3: Ik heb hier zo zin in.
2: Wordt fantastisch. Vanaf nu tot 7 uur vanavond de 200 grootste zomerketsers van eigen bodem.
0: Marcel de Vries.
2: Yes. Met onze team is dus een beetje een andere ochtendshow. Je bent natuurlijk uitgenodigd om lekker appies te sturen.

0: Nog beter dan alleen natuurlijk. Jeroen van Zelst en Griekse Nacht op 199. Wij zijn begonnen met...
1: Dit is de Sterren NL.
2: Zomer top 200.
0: Yes, yes, yes, yes, yes. Goedemorgen, 9 over 6. Donderdagochtend 25 juni. Dat wordt er weer eentje hoor vandaag. De zomer top 200 hier op Sterren NL Radio. Dus een beetje een andere ochtendshow dan je gewend bent. Wel met dezelfde, zou willen zeggen gezichten, maar stemmen zijn er natuurlijk. In ons geval, wij zijn van de radio, Tines.
3: Ja, dus goedemorgen.
0: Wij zitten er gewoon, hè?
3: We zitten er gewoon. Dus het is alleen, we hebben alleen even geen ochtendshow.
0: Het is, in principe wel, maar met een ander labeltje.
3: Met een ander labeltje, ja.
0: Dat is het. Maar dan maakt het niet minder gezellig. Sterker nog, het wordt een hartstikke leuke uitzending. Want
3: ontzettend.
0: We hebben alleen maar zomermuziek. En dat is zeer verrassend. Nou, je hoorde het net al, we hadden zomer op je radio van Leona. Hadden we op 200. Griekse Nacht, Jeroen van Zelst, 199. Het wordt zeer divers. Dat kan ik je wel melden. We gaan van housie-pausie naar piratenliedjes. En alles wat er tussenin zit. Dus een heel breed scala aan muziek. Het wordt echt een heerlijke zomerlijst deze ochtend. Je mag je uiteraard laten horen. We hebben wel gewoon wat appies die we tussendoor doen. Dus laat vooral weten waar staat de radio lekker aan vanochtend. We gaan vanochtend nog een leuke prijs vergeven. Nou, eigenlijk twee prijzen in één keer.
3: Ja, en wat voor prijzen.
0: Waanzinnig.
3: Het is echt, we gaan het nog niet vertellen. We houden nog even spannend. Maar echt, dit wil je hebben.
0: Dit wil je hebben, hoor ik net. Dit is een fantastische, het zijn fantastische prijzen.
3: Ik heb trouwens nog even nog een leuk mooi dingetje om te vertellen. Oh. Want jij zei net over die muziek. We hebben van alles en nog wat.
0: Ja, ja.
3: Noem het een zomerse cocktail.
0: Een zomerse cocktail. We gooien het allemaal in de blender. En uiteindelijk spuit het uit je speakers.
3: Nou.
0: Hé, hey, hoppakee. Paaltje van Binsbergen, die hebben we natuurlijk altijd stevast in de kop van het programma. Zo noemen we dat dan, aan het begin. En laten we hem er even bij halen. Paaltje.
4: Hey, Clubie. Ja, in een bijzondere motige goede ochtend. Marcel Klaproosje, Tinia Schoonheid. Yo. Daar gaat hij weer, hè. 3 minuutjes over de klok van 4 richting het golfbaantje. En toch iets van tropen rooster. Marcel, je raadt het donderdag. En ik zou zeggen, klap er eentje op de brein altijd. Van de nieuw voor en halverwege Amsterdam en Bremershaven. Want de meeste aircootjes zitten ook wel in een vrachtwagentje. Lekker! Ik zeg, Clubpie, het is hier een graadje of 24 boven de snorkel. Ik zeg, Titon, en hou het cool. Afgrijpen. En droogzwaaien.
2: De zomer. Top 200.
0: Nou gaan we dat liedje niet doen. Maar ik kan je wel beloven, beste Paulus. Wij gaan er nog wel een lekker piratenliedje draaien vanochtend. Misschien nog wel meer dan één. Zelfs in dit uur nog wel. Vanochtend in het noorden lokaal van bewolking of nevel. Daarna volop zon. Het wordt tussen de 26 en 37 graden.
5: Dames en heren. Ik zeg
6: ik ben Benny Olink en Marcel de Vries is Ombies
7: 198.

0: Lange Frans op 197. 97, ja, goed zeggen. En blijf bij mij.
1: Zomer. Top 200.
0: Wij blijven nog wel even. We zijn er tot 10 uur vanochtend met het begin van de lijst. We zijn er tot 7 uur vanavond met de Zomer Top 200. Beste zomerknijters van eigen bodem. Wordt lekker geluisterd, Tinia.
2: Zo, inderdaad. Ik denk dat de luisteraars er heel blij mee zijn met
0: dit lijstje.
2: Ja.
0: Oh, leuk.
2: Iedereen
0: leuk.
2: Is vandaag ook allemaal eerder begonnen, lees ik in de app.
0: Ja, dat zie ik ook, ja. Paul, die zegt, een andere Paul dan onze Paul van Binsbergen, die schrijft, luister lekker in de auto, of vrachtwagen is het zelfs, in de airco. Alles lekker. Jacob is erbij, die zegt een hele goede morgen. Dax, die zegt goedemorgen, Marcel, Tinia. Vanochtend om 5 uur begonnen, nu de zomertop 200 op de radio. Dag kan niet beter beginnen. Maak er een mooie dag van. Groeten van Dax. Roy is al lekker aan de klus. En Mark schrijft, lekker hoor, die lijst alweer. Lekker aan de gang op de hoogwerken, dus knallen maar met die lijst. En John die schrijft aan het luisteren vanuit een hele warme fabriek in Ketelpak. 4:15 begonnen met temperatuur op 26, toch iets gezakt naar 23. Nou, daar zitten wij nu ook in te werken, hier een graadje of 23. Ik vind het een heerlijk temperatuurtje.
2: Ja, het is wel lekker zomers.
0: Niks meer aan doen, nee. Zeg ik. Ja. En Luc zegt, donders mooi nummer van normaal. Dames, laat die rokjes nou maar waaien. Zo is het ook. Wim is aan het aftellen richting de bouwvak. Die zit in zijn boterhammen countdown.
3: Goedemorgen, Marcel. Clubje 10 jaar alleen. Dat je zet hem in en iedereen er vergeten bent. 106 boterhammen. Maar ze gaan wel moeilijk naar binnen om deze hitte. Man. Ik denk medelijden met die bouwvakkers en alle mensen die in die zon of wat dan ook moeten werken.
0: Ja.
3: Maar,
0: ja.
3: Moet er niet aan denken. Ik moet zelf ook heel vaak in de zon werken buiten. Maar dan gaat Wimpje snel weer naar zijn aircoatje. Heerlijk. We zien iedereen een hele fijne donderdag toe. En een showmast. Go on.
0: Zo is het, Wim.
1: Zomer. Top 200.
0: Daar zitten we in. En laat even weten waar die aanstaat. Waar zit je lekker naar de zomer top 200 te luisteren? Je mag het achterlaten in de NPO Luister-app. Wij gaan door met...
4: 196.
0: En daar vinden we de topper uit Tiel.

0: Gaat hij goed op, Tieners? Ik zie het.
1: Dit is echt lekker.
0: Dit is lekker, hè?
1: Ja.
0: Heerlijk. Zo op de nuchtere maag op de vroege ochtend. The Boy Next Door en Jody Benal. En La Collegiala. Nou goed.
1: Collegiala.
0: Ja, het gaat over je collega, gaat dit. Heerlijk. Mag wel vaker. 194 was dat in de zomer top 200. Gaan we zo mee door.
2: Hij

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Ja, Jan, hoe zit dat eigenlijk?
2: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is er veel zon en het is droog. Er is wel één verschil. In de noordelijke helft wordt het maar 24 graden, 26 graden... doordat de wind uit het noordoosten komt. En in het zuiden kan het wel eens 37 graden worden. Zo, dus een heel groot verschil.
1: Ja.
2: En hier onze spreuk.
1: Ja.
2: Gaat juni goed voorbij, dan is men in juli nog steeds blij.
1: Dat is mooi. Ja. En het is toch waar ook, Jan. Dankjewel.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar

0: twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis.
1: Right, dankjewel. Kijken we nog even naar de files van dit moment, want de eerste zijn gemeld. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp heb je een kwartiertje extra. Minuutje of 5 op de A12 Den Haag-Utrecht tussen De Meren en Houten door een ongeluk. Rechter rijstrook dicht. En de A15 Gorkum naar Nijmegen tussen Arkel en Deil, minuutje of 10. Wegwerkzaamheden op de A27, Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en Avelingen. Daar heb je een vertraging van, laten we zeggen, een minuutje of 8.
2: Top 200.
1: Zomer top 200 tot 7 uur vanavond. We zijn om 6 uur begonnen en tot 7 vanavond. 200 zomerbeukers van eigen bodem. Laat lekker weten waar je zit te luisteren. Waar staat die radio en misschien wel de airco aan? Dat mag je even doen in de NPO Luisterapp. Er zitten al heel veel appies in. En zometeen doen we even een rondje door de appbox.
3: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
1: Met 193 Doenja en de warme zuidenwind.
3: NPO
4: Sterren NL.
2: Top 200.
3: Nummer 193.

0: ken je misschien wel. Het is Silvertop en die ken je van de monsterhit Toen ik jou zag. Maar dit was eigenlijk de A-kant.
1: Dit is de Sterren NL
2: Zomertop 200.
0: Zomerliefde in de zomerhit Top 200. Op nummer 192 daarvoor Doenja en de warme zuidenwind. Nou, volgens Jan komt er een noordenwind vandaag.
3: Oh.
0: Daardoor krijgen wij het in het noorden, waar ik straks weer naartoe ga na 10 uur, het iets kouder dan de rest. Maar wat ik, ja, graad op 5, 26 is...
3: Is ook prima.
0: Is meer dan prima,
3: eigenlijk
0: zeg ik.
3: Misschien nog wel het meest...
0: Ja.
3: Ja, lekkerder.
0: Dus ik nodig iedereen uit om over de grens bij Lemmer te duiken, jongens. Ja. Kom bij ons, kom erbij. Wij kunnen iedereen wel handelen vandaag. Prima. Is goed voor de horeca, goed voor de omzet. Terrasjes lekker vol, heerlijk. Zomerhit top 200, waar staat hij aan? Dat is de vraag die we aan jou hebben. Je mag het laten weten. Deze hele dag hebben we de beste zomerhits van eigen bodem. Inclusief leuke prijzen die we weggeven. Want straks, Tinia, gaan we weggeven. Gaan we het zeggen?
3: Want het is gewoon te leuk. Wij hebben voor het eerst een Sterren NL strandlaken.
0: Wauw.
3: Ja, echt. En het is echt een heerlijk laken. Het supergroot Sterren NL logo erop. Hij is een leuk fris zomers kleurtje. Ja,
0: je kan er bijna met de hele familie op, zeg
3: Je kan
0: maar.
3: Er bijna met de hele familie op.
0: Ja, ja.
3: En daarbij krijg je ook nog eens...
0: Zo.
3: De Sterren NL Bluetooth speaker.
0: Wauw.
3: Dus ja, jouw stranddag of jouw zwembaddag... dadelijk in de zomer of deze week nog of vandaag.
0: Campingdag kan ook.
3: Morgen kan niet beter.
0: Kan niet beter, nee. Straks gaan we het weggeven. Raad de zomerhit gaan we spelen. Dat doen we later dit blok. En dit blok is dan van 6 tot 10. Want ja, wij zitten er iedere dag met een blok van 6 tot 10. Daarna hebben we Danny Blom, Paddy Kramps en Jan Paparazzi is er vandaag ook. Janny, die luistert lekker mee vanuit Leeuwarden. Straks naar een klant in Damwoud, schrijft ze. Dat is Damwoude. En vervolgens naar kantoor in Leeuwarden. Helemaal goed. Jury is ook bij. Groetjes aan alle buffels op het dak. Nog even een paar uurtjes, mannen. Dan is het weekend. Groetjes uit Zaanstad. Marcel en Tinus, dankjewel. En Patrick S. die schrijft... Groeten uit Rodos. 29 graden.
1: Zomer. Top 200.
0: En Axel schrijft nog Marcel Tinia onderweg naar de verhuizing. Nu nog even lekker in de airco, maar straks toch echt moeten beunen. Maar je weet wat ze zeggen. Niet zeuren, maar beuren. En zo is het ook. Wij gaan door met de zomerlijst. En hoe zomers wil je het hebben? Horen ze.

0: 200 zijn we mee begonnen om 6 uur vanochtend. Stef Ekkel hadden we net met dat zomerse gevoel. En Gerard Joling met Mexico.
1: Zomer op 200.
0: Yes, 9 voor 7. Hola. Deze heerlijke zomerse dag. We hebben onder andere onze grote vriend Harold er ook bij.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Club van Wakker Mensen. Harold hier in een heilig Klasinaveen. Ja, het is een beetje... Ja, de verre gezicht kun je niet zo mooi... Je kunt niet zo mooi van de natuur genieten als anders, zeg maar. Ja, maar in ieder geval, ik ga naar het Gelderse Eerbeek. Het is wel gloepers warm, maar ik ga niet klaar. Nee hoor, nee, zeker niet. Mijn moesie altijd niet klaar, maar dragen. Dus dat gaan we doen. En ja, ze maken gewoon een mooie dag van. Hè? Pas op jezelf. En ja, en de voetbal. Ja, vanavond tegen Tunesië vandaag. En dan, als het goed is, volgende week tegen Marokko. Zo, ja. Ik ben er al bang voor. Wow, yo, fijne dag. Tot morgen, mooi.
0: Tot morgen, dankjewel Harold. Ja, dat zou goed kunnen inderdaad dat we tegen Marokko spelen. Of Mexico, dat zou ook nog kunnen. Dat is maar net waar we eindigen natuurlijk in onze pool. Daar later meer over. Robert.
3: Ja, goedemorgen Friese Teunis. Ja, Mirko Kevin, ook goedemorgen denk ik. Of je moet nog op bed liggen. Toch een beetje kantoorpik, ja. Ik weet het ook niet. Ah ja, doe maar. Ja, de Vries. Oh, het is dol, ja. Je moet nou uitkijken op het ijs, want het is hartstikke dooi.
0: Ja, het is dooi weer.
3: Ja, ja. Kan wel iets verkoeling geven, natuurlijk. Ja, de Vries. Dit is me jammer wat, jongen. Bier is koud. Barbecue wordt vanmiddag weer afgestoken. Nou, lekker knagen. Hey, bedankt voor het lachen en de volgende keer bij ons. En heel veel plezier met het zomer, zomer 200.
0: Ja,
3: topje, dingetje,
0: top, top 200.
3: Ja, mooi.
0: Yo.
1: De zomer.
4: Top 200.
0: Zo heet hij. Jorrit die zegt toch even, ik wil het Sterren NL strandlaken vanuit Bussum, vlak om de hoek bij jullie. Heerlijk in de tuin aan het werk. Straks kun je hem winnen, het strandlaken, inclusief een Bluetooth speaker. Wij gaan door met de lijst op

0: Grote Ros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
2: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
4: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
2: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nou, dan gaan we met z'n allen naar de Filistijnen, hoor ik het. En code oranje in het hele land, behalve op de Wadden en op de Wallen. Daar hebben ze code rood, hebben ze daar gehoord. Verkeersinformatie van de ANWB, de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Batadorp, 23 minuten door een ongeluk. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg, kapotte auto, 35 minuten. En een half uurtje op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en Houten, 28 minuten door een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook gesloten. Als je nou net de radio aan hebt, denk je van hé, dan kan je even naar de ochtendshow luisteren. Nou, in principe is de ochtendshow er wel, maar met een ander label vandaag. Want we hebben de hele dag tot 7 uur vanavond de zomer top 200. Uurtje gehad, tieners. Tieners? Tienia. Ja, ik wilde Tienia en tieners tegelijk zeggen, maar dat gaat niet. Tieners, Tienia. Evaluatie.
6: Evaluatie, het is fantastisch. Het is echt een zomerse cocktail over je radio.
5: Kijk, het wordt alleen maar beter. En dat is zeer divers. We hebben afgelopen uur ook geen truckerstrek gehad. Maar die krijgen we zo meteen wel.
6: Oh.
5: Ja. Duurt nog eventjes. Laten we zeggen een minuutje of 6, 7. Maar dan heb je ook wat. Ik heb in de tussentijd nog andere leuke liedjes in deze prachtige lijst.
1: Marcel de Vries.
5: Want ik heb onder andere zometeen Jannes op 185. Mooi is mijn Griekenland, maar eerst Lek

0: is mijn Griekenland op 185 in de zomerhit top 200. Ja, ik noem het de hele tijd zomerhit toppen, omdat het alleen maar hits zijn.
1: Dit is de Sterren NL
2: Zomer top 200.
3: En zo heet de lijst, de Zomer top 200. Het spuit uit de speakers.
0: Of wil je hem ook even doen?
4: Oh ja,
0: doe
4: ik
0: even. Mooi. Goeie pichol is dat. 11:07, goedemorgen op deze heerlijke donderdag. 25 juni, heerlijk is je omdat het geld weer gestort wordt. De maandelijkse belediging, zoals Jan Paparazzi zegt.
4: Nou, ik heb hem al gehad. Ik ben weer, ik ben weer helemaal verzadigd.
0: Oké, okay. Je bent verzadigd.
4: Ik ben al verzadigd.
0: Nou, meid.
4: Meteen ook al mijn Klarna afrekeningen betaald. Dat doe ik altijd meteen.
0: Klarna is weer...
4: Klarna is weer helemaal up-to-date.
0: Dit is voorzien. Jij bent weer up-to-date. Ja, dat ben je, ja. Goeiemorgen.
5: Hey Marcel, wij staan op de bouw al sinds 3:30 en zoiets.
0: Ja.
5: En wij willen graag Anita Berends horen met 765348.
0: Ach, kerel.
5: Groetjes van ons, hallee.
0: Ja, Koen, kerel, hij heeft nou maar niet goed gehoord, want we zitten in een hitlijst. En de lijst die staat er al, zeg maar. Die lijst kan niet meer aangepast worden. Dus dan moet je toch echt even geduld hebben tot morgenochtend. Dan wil ik hem graag even voor je draaien, want in deze lijst staan de nummers al gemarkeerd. En nou, ik kan je wel zeggen dat er zitten goede liedjes tussen. Er zitten piratenliedjes tussen. Er zitten dansliedjes tussen. En er zit alles in between, hoor je ook. Dus het is echt een fantastische lijst. Dan weet je wat je net hoorde, Snollebollekes, Jannes. Ja, en ik wil graag door met die lijst, want op 184 staat een lekker truckersliedje, Tinia.
4: Toch nog een truckerstrack vandaag.
0: Toch een beetje een truckerstrack.
2: De zomer top 200.
0: Dus vraag ik het toch maar even. Voor wie draaien we onder andere deze plaat? Voor
4: alle Shelfies.
0: Ah, dat is mooi. 184. Daar staat hij. Henk W. Henk Wijngaard. De zon schijnt in de...

0: Free Hazen op 183.
1: Alle woorden die zij ben ik al vergeten. Ik ben bijna dood.
0: Nou, er zijn er genoeg dit weekend bij Lando.
2: Top 200.
0: Dan hebben we het over niet Lando, maar Lando. Lando Norris. Want ja, die gaat natuurlijk weer rijden met andere coureurs op het circuit van Oostenrijk. De Red Bull Ring. Daar is dit weekend de Formule 1. En er zijn al luisteraars van ons, die zitten er al.
3: Op de camping.
0: Die zitten al op de camping, inderdaad. Hier een appje van Patrick. Die zegt: goedemorgen Marcel en Tinia. Zou je iedereen bij de Formule 1 in Oostenrijk even sterkte willen wensen met de hitte? En dat ze veel moeten drinken. Ik weet niet hoe het weer is op in Oostenrijk.
3: Volgens mij was het ook een graadje of 28, 26 in Oostenrijk.
0: Oh, 28, dat valt wel mee.
3: Ja, een beetje onder de 30.
0: Onder de 30. Ja. Nou, ik even kijken. Hier Marcel, een andere Marcel met Marcel Pol, Wilco en Daan. Die schrijven: goedemorgen Marcel en Tinus. Ook hier luisteren we mee vanaf de Formule 1 camping in Oostenrijk. Groeten van de boys. En jongens, heb een fijn weekend. Geniet ervan. Fantastisch. Ik heb er één keer gestaan op die camping. Of één van de campings. Maar dat was los van de Formule 1. Ja, zonde, hè? Ja, ik was om een andere reden was ik daar. Ja, ja, ja. Maar wel prachtig. Dat circuit is heel mooi. Een paar keer gezien. Red Bull Ring. Jongens, heb heel veel plezier nogmaals. Het is de zomer top 200. Ted die zegt: Marcel en Tinus, jullie arbeidsvitamintjes die helpen ons heerlijk door de dag heen. Even een ochtendje starten met de collega's en vanmiddag lekker naar het water toe. Oh, lekker. En goed blijven smeren en drinken natuurlijk, hè. Yves die zegt: toplijst, we gaan hem afluisteren. Fijne uitzending, succes met de hitte. Groetjes uit Aalsmeer. En Jamie die vraagt om een liedje van Django Wagner. Ja, ja. Nou, dan moet je afwachten of die erin staat natuurlijk in de lijst.
3: Ja, Jamie, ik kan je alvast verklappen.
0: Ja?
3: Het duurt niet heel lang meer voordat je iets van Django gaat horen.
0: Kijk, daar heb je onze tieners voor.
3: En dan kan ik je nog wel iets verklappen, maar dat ga ik niet. Dan hou ik op.
0: Ja?
3: Je gaat nog wel meer Django horen vandaag.
0: Meer dan één keer, zeg jij gewoon. Ja. Potverdorie, jij van dit. Dit is. Is het een cliffhanger of is het een scoop?
3: Ik ga voor de rest niks zeggen.
0: Okay.
2: De zomer. Top 200.
0: Johan zie ik ook, alias de kleine jager, stuurt even een fotootje. Staat in de file met de zon op de ramen. En Mike zegt: ik wil die handdoek graag winnen. Ja, ja, ja, dat snap ik. Je maakt kans straks in het volgende uur.

0: B en Jozef Kusters. Het was Circus Kusters en In de Zomer.
1: Top 200.
0: En die vonden we op 181 in de zomer. Top 200 hier op Sterren in NL. Een beetje een andere bezetting vanochtend qua items en liedjes. Qua ochtendshow, Tinia. Maar wij zijn er wel. Dus,
2: wij zijn er in ieder geval wel.
0: Vaste stemmen van de ochtend hoor je wel. Maar wel met de zomerhits in een lijstje. Top 200. Nou ja, een lijstje de hele dag gewoon. Tot 7 uur vanavond. En straks gaan we wat leuks weggeven. Onder andere...
2: Het Sterren in NL strandlaken.
0: Plus
2: een Bluetooth speaker.
0: En Ruben zegt, past dat strandlaken ook in de Sterren in NL tas? Want dan kan ik mooi de blitz maken op het strand en dan de speaker op mijn schouderblad. Past dat?
2: Ja, dat past zeker. Het is een lekker groot strandlaken, maar hij kan zeker in de tas.
0: Fantastisch. We gaan door met de lijst op 180 met Marco Schuitmaker en Donnie.
3: Het is diep in.

0: Schuitmaker en hier mag alles. Vanochtend komt in het noorden eerst lokaal wat bewolking vanaf zee binnendrijven. Deze verdwijnt snel en verder verloopt de dag overal zonnig. In het zuiden wordt het lokaal 37 graden. In het noorden is het met 26 graden tot 28 graden duidelijk wat minder heet. Er staat een zwakke tot meest matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Koelt het niet verder af dan 15 tot 24 graden. Dat wordt een plaknachtje, tieners.
1: Oei.
0: En morgen, vrijdag, dan is er opnieuw vrij veel ruimte voor de zon. Er trekken wat velden met sluierbewolking over. Temperatuur morgen kan altijd erger. 34 tot 39 graden.
1: Meen jij niet?
0: Ja, dat meen ik wel. Tot 39 graden. Ik lach er maar om, ja. Wat moeten we anders? Verkeersinformatie van de ANWB, de A4 Rotterdam-Amsterdam.

0: tussen Ypenburg en Zoeterwoude Rijndijk. 31 minuten door een kapotte auto. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en Houten. 33 minuten door een ongeluk. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen. Kapotte vrachtwagen, 37 minuten. Dan een ongeluk op de A15, Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Waddenooyen. Rechterrijstrook dicht, 9 kilometer. Vertragingstijd is 41 minuten.
1: NPO Sterren NL.
2: De nummer 1 van de zomer.
0: Met 179, Jaman en dansen op de reggae beat.
1: NPO
2: Sterren NL.
1: De Sterren NL zomer. Top
3: 200.
1: Top 200. 179.

0: Boys van Likkerpep, die komen weer met nieuwe muziek. En ze staan verderop nog in deze lijst. Zal ik maar vast verklappen. Natuurlijk met Sven Verstegen. Want ja, als Blikkendag niet in de zomerlijst staat, hè, dan klopt het niet.
1: Dan klopt het niet.
0: Nee, maar ik zal je zeggen, het klopt wel hoor. Het is in kannen en kruiken deze lijst. Deze prachtige zomer top 200 die je tot 7 uur vanavond hoort. Straks in volgend uur dan gaan we spelletjes spelen. Mag je meedoen, kosteloos. Dan maak je kans op een prachtig Sterren NL strandlaken en een Bluetooth speaker. Weet je wat ik gisteren heb gedaan?
1: Wat heb jij gisteren gedaan?
0: Ik heb voor het eerst dit jaar gebarbecued.
1: Oh, lekker.
0: Lekker gebarbecued.
1: En wat heb je gebarbecued?
0: Nou, ik zei tegen zo'n lief, wat vind je ervan als we dat eens even gaan doen? Hij is nu bijna 13 jaar. En ik heb hem zelf even laten barbecuen. Onder toezien te ogen natuurlijk van vaders. En we hebben wat, hoe heet het? Zo'n kipspiesje.
1: Oh, lekker.
0: Ja, saté stokje, zeg maar. En burgers. Tuurlijk, burgers. Altijd goed. Kan niet misgaan. En wat had ik nog meer?
1: Een klapje.
0: Oh nee, van die worstjes. Dat leek wel een beetje op knakworsten. Maar,
1: Ja.
0: Hij is nog een beetje kind. Een puberkind. Dus dat valt altijd goed in de smaak.
1: En niks aangebrand?
0: Nee. Fantastisch.
1: Alles gaar van binnen?
0: Ja. Maar ik vind toch altijd veel gedoe, zeg maar. Want ik doe op kolen. Doe ik altijd barbecue. Oh, ja. Maar hebben mensen, attentie luisteraars, ik schakel weer even een hulplijn in. Hebben jullie dat nou ook? Ik heb zo'n barbecue starter. Dan gaan die kolen gaan in dat ding en dan steek je het in de hens. Maar dat gaat dan eerst 10 tot 15 minuten ontzettend roken. En ik woon tussen de huizen, dus de buren die moeten dan op dat moment ook alle deuren, ramen dicht doen. Want het staat blauw van de rook.
1: Ja, ik heb geen idee of dat hoort.
0: Nee, dat hoort toch? Dat moet toch eerst dat moet warm worden. Dus dat moet in de hens. Maar daarna is het weg. Daarna zijn die kolen op temperatuur. Dan gooi ik ze in de barbecue en dan gaan we barbecuen. Of is hier een oplossing voor? Maar ik heb het echt in
1: kwart. Maar had je de deksel wel dicht gedaan?
0: Nee, er moet lucht bij. Er moet zuurstof bij, anders gaat het vuur
1: En heb je niet
0: uit.
1: Ergens op de deksel een soort ventilatie inzet dat je open kan draaien, dat het dan mooi lekker warm kan worden van binnen?
0: Ja, nee, dat is de barbecue. Maar ik heb het over de starter, de kolenstarter.
1: Ja,
0: de fire starter.
1: Maar die zit toch binnenin?
0: Nee.
1: Oh.
0: Dat is een los ding, is dat.
1: Oh, ik heb geen idee.
0: Nee, dat is een los ding. Maar er zijn barbecue meisters die, weet ik zeker, die zitten nu te luisteren. Die weten hoe dit werkt allemaal. Laat het maar even weten, jongens. Want vraagt een amateur even om hulp. Even.
2: Top 200.
0: Ja, prachtige lijst, de zomer top 200. Straks gaan we heel veel mensen blij maken, denk ik, met Django Waagter. Dan gaan we dansen op de Mambo. Maar eerst even terug in de tijd. Halverwege jaren 80 bereikte deze de top 10 van de top 40 destijds op 177.

0: van Thijs Boontjes te horen, Tinia. Maar Diego Holsken is dit.
1: Ja, ook gezellig.
0: En dit is zonder jou.
2: Zomer top 200.
0: 10 minuten voor 8. Goedemorgen. Zomer top 200 op Sterren NL. Tot 7 uur vanavond. De beste zomerketsers van het eigen land. Van Olanda, de nationale zomerhits. Die ga je hier de hele dag horen. Dank voor alle barbecue tips. Want er wordt gezegd van Marcel, je moet andere kolen halen. Ja, ik heb van die briketten hebben volgens mij, zo heet dat toch. En Thomas zegt, ja, dat hoort zo. Ik had dat gisteren ook met zoveel rook in eerste instantie als je die boel opstart. En de buren die dachten dat het brand was. Nou, dat dacht ik op een gegeven moment ook. Ik heb hier zo meteen de brandweer voor de deur staan. Ja. En er was ook iemand die zei van doe anders eventjes de bladblazen erop.
1: Ja. Ja, dat heeft Daan gezegd.
0: Daan, nou, dankjewel voor de tips. Of andere cola halen. Dat is wel goed. Nou, dank voor alle zomertips. In ieder geval, of barbecue tips moet ik zeggen. Ja, het zijn ook zomertips. Daar kan men wat mee. Fantastisch. We gaan door met de lijst hoor. Zometeen.

0: de Benga Boys. Toe Brazil. Kleine rectificatie van mijn kant. Dit was 173 was dit. Ik kom terug van Kido van de Graaf. Maar goed, het zijn mijn nummertjes. Hè. Het gaat om de hits natuurlijk. De zomerhits waar we het over hebben. En die hebben we de hele dag hier op Sterrenl. Morgen ook hoor. Morgen gaan we natuurlijk ook lekker zomerliedjes draaien. Heel veel ook, net als gisteren. Maar vandaag met nummertjes erbij, want het is de zomer top 200. Zometeen in het volgende uur, Tinia. Ja, fantastische liedjes, daar niet van. Maar we gaan ook leuke prijzen weggeven.
1: Ja, we gaan weggeven vandaag het Sterrenl strandlaken. Die is overigens de hele dag te winnen hier bij Sterrenl. En ja, het is een unieke prijs, want we hebben hem nog nooit eerder weggegeven. En het is echt een heel groot strandlaken. Ja. Super fijn strandlaken, echt, die wil je echt hebben. En daarbij krijg je ook nog eens de Sterrenl Bluetooth speaker.
0: Fantastisch, kun je zo meteen winnen. We gaan zo meteen spelen Raad de Zomerhit.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
3: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
2: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
4: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
2: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
5: Keurig, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. 38 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda-Westernieuwebrug. 23 minuten. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en Houten. Ook daar 23 minuten door een ongeluk. Rechte rijstrook dicht. De A15 Nijmegen naar Gorkum voor Waddenooien. Bergingswerkzaamheden 40 minuten. Rechte rijstrook is dicht. En dan hebben we nog de N44, dat is Den Haag richting Amsterdam. Tussen Wassenaar, Kerkenhout en Wassenaar. 23 minuten door ongeluk, rechter rijstrook gesloten. Zometeen gaan we het spel spelen. Raad de zomerhit. Zit zeker een hit verborgen in het kleine snippetje. En als je het zo meteen weet te raden, mag je dat uiteraard insturen in de NPO Luister-app. Als je die nog niet hebt, download hem even snel. Kun je zo meteen even meedoen.

0: Dit is de Sterren NL
1: Zomer Top 200.
2: Met echt loeihete hits. Vandaag tot 7 uur vanavond in deze zomerlijst. Het is genieten met de grote G, Tinia.
3: Echt, absoluut.
2: Fantastico. We gaan even... Hè?
3: Fantastico.
2: Fantastico. Het, hola. Jij gaat ook... ik moet een Spaanse les, heb ik nog niet afgemaakt, maar... Hola, dan houdt het al. En una cerveza.
3: Una cerveza, por favor.
2: Alhoewel, dat doe maar dos, want je kan niet op één been staan. Nee. Dos. Altijd dos. En we hadden nog Rosanne van Nick en Simon. Ik heb even gekozen voor de Caribische versie. Ik weet niet of dat haaks op muziekbeleid staat, maar ik heb dat gewoon... Ja, één piraat, altijd piraat. Ik doe dat gewoon, Tinia.
3: Ja, ik vond het niet zo verkeerd. Ik vond het wel echt zomer den top.
2: Mooi zo. Ja, we hebben dan zometeen nog veel en veel meer. Het gaat echt van Roxy Dekker naar Roots Syndicate. Hebben we zometeen met Mockingbird Hill. Mockingbird Hill. Fantastisch liedje. Ken je die? Tra-la-la-la. Oh, zo lekker.
3: Als ik het hoor, dan zal ik het vast herkennen.
2: Dat denk ik wel. We gaan eerst even wat anders doen. Over herkennen gesproken.
1: Raad de zomerhit.
2: We gaan spelen Raad de zomerhit. Nou, hoop dat je er klaar voor zit. De oren misschien een beetje... Nou ja, je moet niet met zo'n wattenstaafje erin doen. Ik zou net zeggen, heb je de oren wel schoon? Heb je goed geluid? Want je moet er hem even goed in stereo tot je nemen. Want het is maar een snipje van een plaatje wat ik zo meteen laat horen. En het is niet zomaar een plaatje. Het is echt een hit.
3: Ja, en het is wel even goed nog om te benoemen waarom je dit hier aan mee moet doen.
2: Wow.
3: Want je kunt het SterrenNL strandlaken winnen plus een Bluetooth speaker. Dus ik zou zeggen oren gespitst,
2: ja.
3: Want dit wil je hebben.
2: Dit wil je hebben. Je moet even raden welk liedje het is. We doen er wel bij. Ik vind wel, omdat we zulke mooie prijzen geven, titel en artiest.
3: Ja.
2: Dus de titel van het liedje en de uitvoerende artiest.
1: Raad de zomerhit.
2: Zo, de knetters, dat ging wel heel snel. Dat was echt meer dan snel.
3: Meer dan snel?
2: Ja, dat was meer. Ja, ik vond het. Ik ging bijna sneller dan een Ferrari. Vond je niet?
3: Nou ja, zo snel gaat deze artiest ook op dit moment, denk ik. Dus het past er wel goed bij.
2: Oké. Okay. Zal ik hem nog één keer doen dan eventjes? Gewoon dat mensen even weten. Nog even één keer.
3: Oké, één keer.
1: Raad de zomerhit.
2: Nou, het gaat snel inderdaad. Titel en artiest willen we heel graag in een appje als je denkt te weten welke zomerhit het is. Titel en artiest mag je doorgeven in de NPO Luister-app. Doe dat wel in het goede kanaal, jongens. En dat is het kanaal van Sterren NL. Die kun je vinden tussen

0: Dat liedje werd een hit door de reclame. Het was jaren 90, begin jaren 90, 1993. En toen had Centraal Beheer had een, van Eva Apeldoorn willen. Die hadden een video dat er zo'n wagentje die rijdt van een weg af. Want er steekt een egel over. De beroemde egelreclame, daar gaat het over. Ja, dit is voor jouw tijd. Die reclame moet je eens opzoeken, Tien. Ja, maar het is echt een hele toffe reclame. De tijd dat er nog tijd en moeite staken in goede reclames.
1: Raad. Ja. De zomerhit.
0: Kijk, en dat de Root Syndicate komt gewoon van eigen bodem. Hier van, vanuit Nederland. Die hadden er een monsterhit mee. Mockingbird Hill in de lijst op 168. En daarvoor hadden we Zo Zomer van John de Koning. Maar bestaat die John de Koning nou wel of niet?
2: Ja, dat was de grote vraag. Hè?
0: AI.
2: Maar dat, is, ja.
0: AI. En tegenwoordig, we zijn nu een tijdje verder. Kan iedereen muziek maken met de AI? Als het een beetje moet, maar ja.
2: Is het eigenlijk ooit officieel bekendgemaakt dat het AI was?
0: Er zit altijd iemand achter AI. Ja. Als in, van er moet iemand, je gooit er een kwartje in en de AI spuugt er een euro uit.
2: Maar wie heeft dat kwartje erin gegooid? Dat weten we nog steeds niet.
0: Nou, volgens mij is dat wel ergens bekend, maar het is mij niet. Het is niet in mijn collectieve geheugen gegaan.
2: Ja, mij ook niet.
0: Nee.
2: Maar goed.
0: Nee, belangrijker is dat je weet welke artiest er in het spelletje zit. Raad de zomerhit.
1: Raad de zomerhit.
0: Ja, en ik weet, hoor ik. Maar ja, wat voor liedje is dit? We willen graag de titel en de artiest.
2: Ja, en er zijn ook nog wel wat foute antwoorden binnengekomen. En ik dacht, die benoemen we even. Want Dennis zegt Tino, Martin en Anouk, voor je het weet.
0: Voor je het weet. Oh ja, nee, oh ja.
1: Raad de zomerhit.
3: En ik weet.
0: Ja, zo, ja, dat snap ik wel.
2: Zou
0: ja.
2: kunnen,
0: ja.
2: Maar is het niet, helaas.
0: Nee.
2: Alex met die stuurt Cheerio van Justin de Wild.
0: Justin de Wild? Ja. Nee, dat is het niet. Nee, excuses. Nee, is het niet.
2: En Robin stuurt nog Robert van Hemert met Zandloopster.
0: Robert van Hemert met Zandloopster?
2: Ja, is het ook niet.
0: Nee, dat hoor ik er ook niet in.
1: Raad de zomerhit.
3: En ik weet.
0: Maar ja, wie is het dan? En is diegene wel alleen? Vraagteken, dubbele punt. Vraagteken, dubbele punt. Uitroepteken en de hele alfabet. Wat denk je? Titel en of artiest mag je doorgeven in de NPO Luisterapp. Je hebt nog, zullen we afspreken, 10 jaar, 25 minuten.
2: Oké, vooruit.
0: Ja? Beetje tranquilo, weet je wel. Het is ook knetterheet vandaag, dus rustig aan. 25 minuten heb je de tijd. Dus je kan, als je de app niet eens hebt, de NPO Luisterapp, kun je nog rustig downloaden ook. Okay. Hebben we zometeen Anne Fleur vakantie op 166 van Roxy Dekker. Maar eerst 167. Gappie Sappie, Mart

0: Roxy, Roxy Dekker. 166 in de zomer top 200. Wij spelen...
1: Raad de zomerhit.
2: En ik weet...
0: Wat is het nou? Ja, er komt wel heel veel Robert van Hemert binnen. Ook Robert van Hamert, zie ik, zegt Twan. Robert van Hamert featuring Dennis. Nee, dat is het niet. En ook Robert met zoet, zout, zuur is het ook niet. Geef ik even mee als tip. Ik wil niet te veel spoilen, maar dat is het allemaal niet, jongens. We zijn op zoek naar een ander liedje. Titel en artiest. Misschien tussen haakjes artiesten. Kun je appen in de NPO luisterappen. En wie weet pak je zo meteen het Sterren NL strandlaken... wat we vandaag voor het allereerst gaan weggeven. Inclusief Bluetooth speaker.

0: Krijgen we nou voor foto binnen? Wat is dat, Tinia? Martin en Ingrid zeggen goedemorgen Marcel. Heerlijke muziek weer. Thanks man. Groetjes uitvoer. Groetjes uitvoer. Heerlijke Egypte. Dat is misschien denk ik een auto. Hoe heet dat? Autospelling. Ja, autospelling. Ja, autospelling. Autocorrectie. En dit is een visje, zie ik. Oh, het leek op rijst. Maar dit is...
1: Hij is aan het duiken misschien, of is heeft gedoken.
0: Gedoken. Heeft gedoken. Heeft geduikt. Nou, hoop dat, hoop dat de snorkel weer boven water is, zeg maar. Laten we even snel het weerbericht horen van onze Janneman.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is er veel zon en het is droog. Er is wel één verschil. In de noordelijke helft wordt het maar 24 graden, 26 graden... doordat de wind uit het noordoosten komt. En in het zuiden kan het wel eens 37 graden worden. Zo. Dus een heel groot verschil. No. En hier onze spreuk, gaat juni goed voorbij... Ja. Dan is men in juli nog steeds blij...
0: En dan zijn we nu staande bij. Dankjewel, Jan. En tot morgen, kameradski. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Nieuw-Vennep, 49 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Houten, 36 minuten door een ongeluk. En dan hebben we nog de A27. Daar is er file gemeld van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en Gorkum, 27 minuten. Komt door wegwerkzaamheden. En de N44 is de laatste. Dat is Den Haag richting Amsterdam voor Wassenaar.
3: Top 200.
0: 35 minuten. Had er ook wel in gekund eigenlijk in de zomerhit. Als de zomer top 200. Ja, ik noem het de hele tijd zomerhit top 200. Maar ik heb ook nog alle jingles gemaakt. Moet je nagaan dat ik het nog verkeerd zeg.
1: Het zijn ook allemaal hits eigenlijk.
0: Zomer top 200. Nou goed, Wassenaar van Ros en Iba had je vroeger in de jaren 90. Dat was zo'n TMF-hitje. Dat was ook heerlijk 90's en ook zomers. Maar goed, die staat er dan eventjes niet in. Wat er wel in staat in die prachtige lijst... is een liedje van de Gebroeders Co. met de barbecue. Gaan we zo meteen horen. Maar eerst André Hazes.
4: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1 van de zomer.
0: Deze dag laat de zon maar schijnen.

0: barbecuen. Of zoals men nog wel eens zegt, maar dat is een grapje van 19... laten we zeggen 36, toen maakten ze hem al. We gaan barbeknoeien.
1: Zomer.
2: Top 200.
0: Ik vind dat kan niet meer hoor, dat kan je niet meer zeggen. Barbeknoeien.
3: Barbeknoeien.
0: Nee, is oud, nee. Dat is ouderwets, dat kan niet. Barbecue. Gebroeders Co op 163, daarvoor 164. André Hazes, Laat de zon maar schijnen. Dat is die andere zomerhit van hem. Nou, die andere is natuurlijk nog veel groter. Maar die zal wel een kleiner nummertje hebben, denk je niet?
3: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja,
3: dat
0: denk ik het ook. Het is de Sterren NL Zomer Top 200 op deze lekkere zomerse dag. Waar de temperaturen weer sky high gaan. Het was afgelopen nacht ook de warmste nacht ooit gemeten in juni. Dan zeiden ze al van ja, komende nacht gaat het waarschijnlijk worden. En waarschijnlijk wordt dat het ook. Maar we hebben hem al, we hebben het record al te pakken, zeg maar. Het was ook lekker warm. We spelen de zomerhit, Raad de Zomerhit. En als je denkt te weten welke zomerhit wij achter het kleine fragmentje hebben, dan mag je dat laten weten. Dit is je laatste kans om mee te doen. En we spelen niet zomaar voor een doosje gebakken lucht. Nee, we spelen voor serieuze prijzen.
3: Je wint vandaag het SterrenNL strandlaken.
0: Ja.
3: Nog nooit eerder weggegeven. Met daarbij de SterrenNL Bluetooth speaker.
0: Ja, en jij zegt dat strandlaken, dat is een behoorlijke unit. Daar kun je bijna met de hele familie op zitten.
3: Bijna wel, ja. En het is gewoon een lekker stofje. Het is echt perfect voor het strand.
0: Hoezo weet je dat dat een lekker stofje is? Heb jij hem al?
3: Ik heb hem gezien, ja.
0: Oh?
3: Ja.
0: Oh. Het voordeel dat je hier op de zaak werkt.
3: En ik weet wat voor materiaal het is. Dat is het voornamelijk. Oh. Dus het goed materiaal. Goed
0: materiaaltje, ja. Oké. Maar je moet hem wel goed wassen, anders krimpt hij natuurlijk. Dan kun je er niet meer...
3: Ja, maar ja, dat is met iedere handdoek.
0: Kun je er net je kont mee afdrogen, zeg maar. Ja, nee, maar je wilt wel een lekker strandlaken. Maar het is een mooi strandlaken.
3: Het is een supermooi strandlaken.
0: Akkoord, Tieners.
2: Raad de zomerhit.
0: En ik weet. Wat gaat het worden? Wie is dit? Of wie zijn dit misschien wel? Is wel meer fout. Zou ook kunnen. Titel en artiest graag. Dat telt voor een prachtig prijzenpakket. Met onder andere dus het strandlaken. Maar ook die Bluetooth speaker. Dat gaat allemaal in één keer gaat dat weg. Naar iemand die het goede antwoord weet te sturen. En ja, we letten niet op schrijffouten, hè?
3: Nee, zeker niet.
0: Hier kan natuurlijk
3: zo
0: nog wel
3: streng zijn we ook weer niet.
0: Nee, dat valt best mee. We zijn zelf ook zo dyslectisch als de pers, dus... valt mee. Laat me weten in onze NPO-luisterapp als je denkt te weten welk liedje het is. Nou, nog één keer dan.
2: Raad de zomerhit.
0: Yes, on ik weet. Wij gaan door met de lijst met zometeen op 161. Susanna Veldmeijer, Zomerliefde, Teach In. Ga ik zometeen nog voor je draaien. En dit is Jan Smit op 162. Als de nacht...

0: Dit was Teach In 160 in the summer night. De zomer top 200, daar luister je naar.
1: Raad de zomerhit.
0: Ja, en we spelen Raad de zomerhit. En wie oh wie hebben wij aan de lijn, Tinia?
2: Wij hebben aan de lijn Laura.
0: Laura, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waar gaat de reis naartoe?
3: Naar huis. Ik heb net mijn kind naar school gebracht.
0: En nu ga jij weer terug en ga je zelf ook iets ondernemen? Of denk je van, nou, het is mij wel basje met dit weer?
3: Nee, ik moet straks aan het werk op de boerderij.
0: Hé, hey, wat leuk. Wat doe je op de boerderij?
3: Wij hebben legkippen.
0: Legkippen?
3: Ja.
0: Oh, dus voor de eieren ben jij aan het werk?
3: Ja.
0: Leuk, ja, leuk, ja. leuk.
3: Ja, zeker.
0: Nou, leuk. Heel veel plezier dan zo meteen met werken. We gaan heel snel even naar het spel. We hebben een klein snippetje laten horen. Ik laat hem nog even één keer voor de formaliteit horen.
1: Raad de zomerhit.
0: De vraag aan jou is, welke hit horen we hier? Titel en artiest graag.
3: Robert van Hemert en Donnie met Moet
0: dat nou. Ja, dat is helemaal correct. En juist, ja, twee artiesten inderdaad. Robert van Hemert en Donnie samen met Moet dat nou. Het liedje gaan we ook even draaien. We gaan jou blij maken met Tinia.
2: Ja, het SterrenNL strandlaken plus de SterrenNL Bluetooth speaker.
3: Woehoe!
0: Superleuk. Zeker leuk. Gefeliciteerd en een hele mooie dag gewenst.
3: Ja, dankjewel.

vliegtuig naar Spanje. Dat staat in de lijst. We kijken 158. Ja, zoveel papier hier voor mijn neus. Even goed kijken, 158. Dan is dit automatisch 157 mensen. Dat is wel mooi. Lagere school heeft zijn werk gedaan, zeg maar.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
2: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
4: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
2: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden.
5: Zo.
2: Dit was het NOS Journaal.
5: Akkoord, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB, de A2 Den Bosch naar Utrecht voor Waardenburg, 18 minuten. Uurtje extra op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Dan gaan die goed tussen Den Horen en Nieuw-Vennep, 33 kilometer. En de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Oude Rijn, 24 minuten door een ongeluk. Daar is gelukkig de weg weer vrij. Wat wegwerkzaamheden op de A27. Van Breda naar Gorkum tussen Hank en Gorkum heb je een half uur extra.

0: Dit was dit Gerrit Schneider.
1: Dit is de Sterren NL
2: Zomer Top 200.
0: En het Cubaanse café op 156 dus in de Sterren Zomer Top 200. Lekkere zomerdag vandaag, Tinia. En het is, wat is het verdeeld, hè? Hele gekke temperaturen bij ons in het noorden. Zeg ik maar even bij ons, waar ik overigens een hele mooie foto van heb gemaakt. Vanochtend om precies 4 uur.
3: Ja, die was mooi.
0: Want ik had mijn auto net even buiten de stadspoort gezet. En buiten de binnenstad, zeg maar. Want daar is gratis parkeren, hè? Kijk, ik let wel op de kleintjes natuurlijk. Dat snap je ook al. Anders kan dit heerschap ook niet barbecuen. Vlees is ook duur tegenwoordig. Niet normaal, zeg.
3: Nou, ik zag die foto, dacht ik, oh, het is wel lekker dat jij nog even een stukje kan wandelen.
0: Even een stukje wandelen, inderdaad. Ja, ja, prachtig, prachtig stadje. Soms opkomst een beetje. Om 4 uur 's ochtends. Prachtig. Nou, check die beelden. Ed Marcel van de radio. Maar bij ons in het noorden, daar is het maar een graadje of 26.
3: Ook warm.
0: Nou, lekker. Gewoon zomer. En in het zuiden, knetterheet, 37 graden. 37. En
3: ik wat ga binnen zitten, denk ik, vanmiddag.
0: Binnen. Nou ja, morgen is het nog erger. Hè. Morgen wordt het 34 tot 39 graden. Nou, dan wordt het overal knetterloeiheet. Goed, morgen gaan we uiteraard ook wel zomerhits draaien. Maar dan niet met een nummertje ervoor. Vandaag wel, want we zitten in de zomertop 200 nogmaals. We gaan maar eens even door met die lijst. En straks gaan we het nog even hebben tussen de hits door, de zomerhits door, over het WK voetbal. Want dit is natuurlijk wel de dag, of eigenlijk net voor de wedstrijd Nederland, of eigenlijk Tunesië-Nederland. Zo staat hij op de affiche. Gaan we straks nog even over hebben met onze Floris. Even een kleine voorbeschouwing. Voordat die wedstrijd is vannacht om 1 uur. Kijken of die ook een beetje door kan gaan. Want ze verwachten daar slecht weer.
3: Oeh.
0: Ja, ze kijken of dat op tijd begint. Of misschien wel stil wordt gelegd. Als het niet vertrouwd is.

0: zullen dat hopen met deze temperatuur. Die denken van, nou was het maar weer zover. Was het maar bijna kerstdagen. Dat is het nog niet.
1: Top 200.
0: 153, 3 A's, de zomer voorbij. Jij had even heimwee, hè?
2: Ja, ik had echt even heimwee naar het AVRO-TROS-programma. Of het AVRO-programma, denk ik. Of het TROS-programma, denk ik.
0: TROS was het, TROS.
2: TROS is het, inderdaad. TROS. Ja, de zomer voorbij. Ja, echt, het was legendarisch vroeger.
0: TROS! Daar was hij. Zo is hij rond. In mijn hoofd is hij dan rond. Ik hoor dan de hele tijd de TROS shout als je TROS zegt.
2: Oh ja, de TROS. Maar je kan trouwens, als je dit ook hier nog even heimwee naar hebt... Je kan op NPO Start kan je dit helemaal alle afleveringen terugkijken.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Oh, superleuk.
2: Dat is echt heel leuk om terug te zien.
0: Nou, het zou echt heel tof zijn als ze dit gewoon nog een keer oppakken.
2: Och, ja, dat zou ik echt fantastisch
0: soort
2: vinden.
0: De zomer voorbij reunie, of weet ik veel hoe het dan gaat noemen. Het is Sterren NL met de zomer top 200, wat je hebt aanstaan. Hele goeiemorgen op deze lekkere zomerdag. Nou, snik hete, snoei hete zomerdag. Morgen overigens nog warmer. Daarover later meer in het weerbericht. En we gaan straks nog even hebben over het WK. Want Oranje gaat spelen, jongens, komende nacht. En ik heb al een beetje een plannencampagne gemaakt, Tinia. Ik ga de ramen openzetten vanavond. Ik ga de waaier tegen mijn voeten aanzetten. Ze zeggen namelijk, je moet je voeten bloot leggen als je op bed ligt. Dus ik ga denk ik rond 6 uur mijn mandje in vanavond. Dan trek ik ongeveer 00:30 weer een schoon onderbroek aan. Nee, ja, want dan begint de dag, zeg maar. Dan laat ik mijn wekkertje afgaan. En dan zit ik om 1 uur met oranje shirt voor de tv, vannacht.
2: Nou ja, ik wens je heel veel succes.
0: Zeg maar knettergek.
2: Je bent echt crazy.
0: Crazy, maar ik denk dat ik niet de enige ben.
2: De hitte stijgt naar je kop, nu al.
0: Nee, zeker niet. Ik heb nergens last van. Als er mensen zijn die hier ook in meegaan, laat het weten. Heb ik medestanders? Wie zit er vannacht voor de buis? Of wie doet zoals Tinia en gaat horizontaal?
2: Ik ga lekker de luiken dicht houden. Ik zie het wel hoeveel ze hebben gevoetbald. Om 6 uur, zo, 4 uur.
0: Nep supporter ben je, nep supporter.
2: Kan me niet schelen.
0: Als ze straks over de grachten gaan hier door Amsterdam... dan sta jij niet aan de kant,
2: nou,
0: Tinia.
2: Nou, dan was ik ook zeker niet meer plan.
0: Oh, oké.

0: toen ging al de flying sound. Je had natuurlijk de paling sound uit Volendam. En uit Limburg, dat noemden ze dan de flying sound. De classics.
1: Zomer.
2: Top 200.
0: En My Lady of Spain. 4 minuten voor 9:30. Goedemorgen. Het is de zomer top 200 op Sterren NL Radio. Fijn dat hij aanstaat. En geniet er maar geblazen vandaag. Nou, blazen is het vandaag. Puffen is het denk ik meer. Genieten gepufft vandaag.
3: Genieten gepufft.
0: Op deze donderdag. Met onder andere Danny Blom straks, Perry Krams en ook Jan Paparazzi is er vandaag bij. En je maakt hier kansen vandaag op prachtige Sterren NL strandlakens. Plus een Bluetooth speaker 10 jaar. Mooi pakket, hè?
3: Ja, echt, maar dit wil je hebben. En dat strandlaken hebben we nog nooit eerder uitgedeeld. Dus het is ook een uniek item.
0: Ja, niet te koop.
3: Niet te koop, nee. Zeker niet. En het is een flinke unit. Dus je kan er met de hele family op zitten onderhand.
0: Nou, sterker nog, je kan er bijna met de hele buurt op zitten.
3: Nee, zo groot zie je ook
0: niet. Nou, ik heb niet zo'n grote buurt, hoor.
3: Nee, jij

0: Dat zijn, ja. Het zijn Hamnam handdoeken, dus...
1: Oké. Nou, straks hier te winnen nog weer bij Danny. Die hoor je zo meteen na 10 uur. Heel veel medestanders inderdaad die er vannacht wel uitgaan... voor de wedstrijd Tunesië-Nederland. Moreno zegt, ik doe met je mee, Marcel. Even een nachtje op het bankje Nederland kijken. En Dagmar doet het ook. Onderweg naar het werk zegt J. Nijen... met deze fantastische zomerhits. En of deze lijst ook op Spotify is te vinden. Of komt hij op Spotify? Nou, hij is er al zelfs.
0: Ja. Ja, hij
1: is
0: staat
1: te vinden. Staat, zoek hem maar even op. De zomertop 200 van Sterren NL. Ook Marcel gaat lekker vroeg uit bed. En daarna door naar de bouw. 4:30 beginnen. Ja, kijk, dat is mooi. Heb je gelijk de tropenrooster. Pak je even gelijk door. En Jaapie Kwast die zegt planning vanavond om 8:00. Dan het wekkertje om 12:30. Wedstrijdje kijken bij café in Sneek. Na de wedstrijd gelijk door. Na een binnenschilderklus. Dan is dat om 12:00 klaar. En dan na het werk slapen op een loungebank in de tuin. Ja. Dit zijn nog eens plannen.
0: Ja, dit zijn wel de beste. Dit is een topplan.
1: Fantastisch.
0: Beter kan niet.
1: Nou, zo meteen gaan we even vooruitblikken op de wedstrijd met onze Floris. Ik heb zo meteen op 149 in de lijst Frans Bauer en Bella Italië voor je. Maar eerst op 100.

0: Frans Bauer op 149.
1: Zomer.
2: Top 200.
0: Bella Italia, daarvoor hadden we Vincent en zijn dromedans. Hij zei onlangs bij ons op het muziekfeest op het plein in Moergestel dat hij heel erg hoopt op een tweede dromedans.
3: Oh.
0: Ik kan me wel voorstellen hoor, ja. Als je één keer zo'n hit hebt gehad, dat smaakt naar meer natuurlijk, hè? Hebben meer artiesten, hebben dat noemen ze Marco Schuitmaker, die wil heel graag natuurlijk een tweede enkel bewaren.
3: Ja, dat heeft hij ook wel een klein beetje, maar dan natuurlijk wel met iemand anders er nog bij.
0: Je bedoelt met
3: Donny?
0: Ja, zeker met Donny.
3: Met Hier Mag Alles.
0: Ja, mee eens. Akkoord. 9:55. Goedemorgen. Zomer top 200 op Sterren NL Radio. Met alleen maar leuke, gezellige mensen in de box hier. Die heel erg genieten van deze zomerhits. En laat die lijst lekker over je heen komen. Je kan hem al checken hoor. Hij staat wel online. Maar ik zeg altijd, doe dat gewoon lekker na de tijd. Dat is hetzelfde. Vroeger kon je die top 40 blaadjes kon je bij de cd-zaak.
3: Oh ja.
0: Die had ik meer voor het wegstrepen. Dat was voor het wegstrepen tijdens het luisteren. En voor de cassettebandjes. Dan wist ik precies van, oh ja, daar staat hij. Weet je wel. Maar dan
3: dat
0: moet
3: is
0: je
3: helemaal niet leuk, want dan weet je al wat er komt.
0: Nou, dat. Laat het lekker over je heen komen. Ik zou willen zeggen als een warme deken, maar dat doet het weer al vandaag. En dat is het zeker, want in het noorden daar is het een graadje of 26. Elders wordt het richting het zuiden 37 graden. Nou, daar passen deze hits prima bij. Ik heb zo meteen Wesley Bronkhorst en Busy voor je met Gap 147. En dit

0: combineert Wesley Bronkhorst en Busy en Gap.
1: Sterren NL, WK-update.
0: Ja, we moeten maar eventjes tussen de zomerhits door even een klein WK-updateje geven. Want ja, we gaan richting de derde groepswedstrijd.
2: Zeker.
0: Zeg ik dan goed, Floris? Goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen.
0: Onze Floris Sprenger die ons erbij praat over Oranje. Want dat doen we toch wel voornamelijk
2: zeker,
0: hier.
2: Zeker, daar hebben we een soort van traditie van gemaakt. Hè. Sinds het EK gaan we door in het WK. En hopelijk komt er nog een EK en een week achteraan. En und so weiter.
0: Ja, ik ben al bijna 45. Nog, die pensioenleeftijd wordt heel de
2: tijd. Ja, 70 of zo.
0: Oh,
2: dus
0: dat duurt al heel lang inderdaad. Ja,
2: we blijven bij elkaar.
0: Zo is het. Maar we doen even voorbeschouwen. Ben je het morgen ook voor de nabeschouwing? Want dit wordt natuurlijk wel een crazy night, dit, hè?
2: Ja, we hebben dus de keuze tussen aan de voorkant een beetje slapen of hashtag team no sleep. Dat gaat het ongeveer worden.
0: Ja.
2: Ik ben aan de voorkant slapen en gezien de prognose op een plaknacht, dan verplaats ik me naar mijn kantoortje. Daar zit een aircoach in. En dan heb ik daar een lekker tafeltje, kopje koffie erbij. Ik ga er gewoon over zitten. En dan,
0: koffie wat degelijk.
2: Ja, ik ben een nette jongen. Hè. Drinken door de week, dat doe ik niet meer.
0: Nee, oké. Okay,
2: nee, dus ik een kopje koffie erbij of kopje thee. En dan gaan we gewoon kijken wat die wedstrijd er gaat worden. Maar ja, wat kan ik daarover vertellen? We weten eigenlijk zo weinig.
0: Tunesië is de tegenstander. Het is Tunesië-Nederland. Is dat lastiger? Volgens mij niet, toch?
2: Nee, Tunesië heeft geen lekker WK. Hebben zelfs de bondscoach na één wedstrijd ontslagen. Er is een Fransman ingevlogen die dan de meubelen moet redden. Dat lukte ook niet, want er waren weer 5 tegendoelpunten. Maar ze zullen wel graag met opgeheven hoofd het toernooi willen verlaten. Daar zit een risicootje in. Maar wat ik vooral bedoel met die onduidelijkheid is, met welke elf gaat Koeman spelen? Je hebt natuurlijk de luxe dat je zeker weet dat je doorgaat. Koeman zei gisteren op de persconferentie, we willen graag eerste worden.
0: Ja.
2: Voor een goed streven. Die gaat dan ook met een lekker gevoel naar de volgende ronde. Maar hij heeft de ruimte ook om andere mensen rust te geven, of mensen die een pijntje voelen hier en daar, dan te verplaatsen, wisselen voor andere mensen. Gaat hij dat doen? Dat weten we niet. De bondscoach is soms ook wel onvoorspelbaar. Zie Brobbey die opeens in de spits stond.
0: Ja.
2: Staat Memphis bijvoorbeeld vanavond in de spits. Ik zou zeggen, Koeman, doe jezelf een plezier en de jongens. En begin gewoon met je beste elf.
0: Beste elf.
2: Ja.
0: Want hoe liggen de kaarten ervoor? Kunnen we überhaupt nu ook het hele toernooi nog uitgekegeld worden vanavond? Of vannacht?
2: Oeh, dan moet het wel heel slecht gaan.
0: Okay.
2: Maar ik denk dat je staat nu eerst in de pool met 1 doelpunt meer gescoord dan de Japanners. Zweden staat 3rd en die spelen vanavond tegen elkaar, Japan en Zweden. Dus win je vanavond met 2-3-0, dan ben je zeker eerst in de pool.
0: Ja.
2: En we weten al na gisteren dat Marokko nummer 2 is geworden in die andere pool en Brazilië de eerste. Worden wij eerste, dan spelen wij volgende week maandag om 3 uur 's nachts, de nacht dus van maandag op dinsdag,
0: ja,
2: tegen Marokko. Gebeurt dat niet, dan spelen we om 7 uur tegen Brazilië. Dat is zijn,
0: waarvan Ronaldo zei van, we kunnen beter Nederland, die oranje, dat oranje team, dat kunnen we nog beter even niet treffen, zei
2: ja,
0: Ronaldo.
2: Ja, dat zegt Ronaldo, maar precies, R9, de legendarische Ronaldo nummer 9.
0: Ja.
2: Dat kun je zeggen, maar Marokko, echt, ga er maar aan staan. Dat is een heel hecht team. De finale van de Afrika Cup gehaald, hadden ze ook zomaar kunnen winnen. Ik durf het niet, hoor. Ik durf niet te zeggen dat Brazilië nou beter is of slechter is dan Marokko. Dat zul je echt moeten presteren. Niet omin, je moet van iedereen kunnen winnen. Wil je naar de finale?
0: Oké, vannacht om 1 uur is de wedstrijd. Toch kan het weer kan nog wat roet in het eten gooien.
2: Ja, ik zag een weerbericht op een Amerikaanse zender. Hi, oh Dutch boys, I have the weather prediction for you. Dat is heel optimistisch, maar het is vooral ook ontzettend slecht weer. Er hangt een enorme onweerswolk boven Kansas daar. En die kan zomaar eens losbarsten. Wat betekent, net zoals bij de wedstrijd van Frankrijk, dat je later moet beginnen of moet gaan onderbreken. Dat is nooit lekker voor topsporters. Dus laten we hopen, want het stadion heeft geen dak, in tegenstelling tot die andere, dat je vanavond gewoon lekker kunt voetballen en dat het veilig is. En ook voor de supporters een feestje wordt om daar op de tribune te zitten.
0: Ja.
2: En die oranje mars te lopen.
0: Helemaal goed. We gaan het meemaken. We zitten er klaar voor. Ik ga je appen vannacht.
2: Ja, is goed. Ik ben er klaar voor.
0: Ik wil ook een kopje koffie. Ik hou ook niet aan het bier. We moeten morgenochtend wel weer hier naartoe natuurlijk, Tinia. Jij verwacht me ook, hè? Want jij neemt
3: jou. Ik verwacht jou zeker.
0: Het is morgen, neem je hond mee naar je werkdag. Dus ze gaat haar hondje meenemen.
3: Pip komt morgen heen.
2: Ik heb 2 Mechelse herders in de studio. Nee.
0: Ik kan niet verzaken morgen.
3: Niet.
0: Nee,
3: okay. Niet. Nou, ik doe lekker de duiken dicht.
0: Ja, doe jij de luiken maar dicht. Wij gaan kijken.
1: Top 200.
0: Dankjewel, Floris. Tot morgen. Wij gaan door met de lijst. Want anders dan zitten we zo meteen met paniek en met de hand in de haren, wil ik zeggen. Maar ja, dat gaat in mijn geval niet zo goed. Even kijken. Kinderen voor kinderen heb ik zo meteen, Floris. Word je daar nog blij van?
2: Het ligt een beetje aan welk nummer je nu gaat draaien.
0: Op een onbewoond eiland.
2: Oh ja, prima. Dan moet ik gewoon mee, hoor. Kom je dan.
0: Heel goed. Doen we eerst 146. René Schuurmans, Als ik haar zie.

0: Dit was nummer 145, Kinderen voor Kinderen. En ik wilde eigenlijk zeggen, Tinia, wat klinkt het liedje oud?
1: Ja, dat is het ook.
0: Het is van 1981, maar ik ben ook van 81. Daarmee zeg ik dus eigenlijk dat ik ook oud ben. Dus dat is niet heel handig om te zeggen. Kinderen voor Kinderen en op een onbewoond eiland in de zomertop 200. Waar die een thuis hoort. Met zometeen 143, Rolf Sanchez. Mas. Hoor je zo meteen horen. Maar dit zijn twee publieksfavorieten, hoor. Sideke en Django Wagner. In de zomer.
2: De

0: Nou, de hits knallen ook van de mast.
1: Zomer. Top 200.
0: Dit was Rolf Sanchez. Ja, dat krijgen we.
2: Zo flauw.
0: Nee, maar als die temperatuur... word ik heel melig van. Heb je dat niet?
2: Ja, ik merk dat de hitte naar je kop zuigt.
0: Daarom ga ik zo meteen ook met piepende mannen naar Dokkum. Want
2: dat is
0: daar
2: ook wat kouder, hè?
0: Nou, ik kreeg net een foto van een vriend van me. Die stond voor de brug. Dan moet je bij ons constant. Want ja, het toerisme natuurlijk. Maar deze is het bewolkt. Dus ik ga daar lekker...
2: Heerlijk.
0: Gillen willen. Ja hoor, zeker. Gaan we nog even eentje doen, Tieners. Die strandlakens, zijn die ook voor personeel? Of want ik... Ik ben toch een beetje lekker gemaakt.
2: Dat weet ik niet. We gaan in ieder geval eerst voor onze lieve luisteraars.
0: Oké, dan ga ik zo meteen even anoniem meedoen bij Danny Blom.
2: Ja, dat kan.
0: Oké, zo meteen Danny Blom hier tussen 10 en 1. Paddy Kramp schijnen horen en ook Jan Paparazzi. Tot 7 uur vanavond de zomer top 200. Heb een hele fijne dag. Geniet een beetje van het weer. En niet te veel klagen. Dat doen we al zoveel hier in Nederland, hè. Geniet er maar een beetje van. Volgende week dan wordt het weer kouder. Lekker van die zomer.
3: Ik kom hier echt

0: Hugo Tros.
1: De omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan verkeer bij Sterrenel. Je krijgt vanaf 10 minuten met een bijzondere oorzaak. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ieperburg en Zoetewoudendorp. 42 minuten vertraging, ongeluk gebeurd. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht daar 11 minuten. En de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. Vertraging daarvan een kwartier. Danny Blom, hele goede morgen. We zijn druk bezig met de Sterrenel Zomertop 200. Je hebt er misschien wel door, dus buiten 38.000 graden.

0: 140 in de Sterrenel, Zomertop 200. Lassa, Pook, John West en Billy Dans, joh, de wereldwonder.
1: Dit is de Sterrenel Zomertop 200.
0: Hele goedemorgen, het is 10 minuten over 10. Ik ben Danny Blom, het is de Sterrenel Zomertop 200. De 200 beste zomerhits van Nederlandse bodem ga je de hele dag horen bij Sterrenel. Nou, ik zit op dit moment thuis in mijn thuisstudio en het is hier zo gigantisch warm. Ik heb hier geen airco, dus ik heb de gordijnen en zo dicht. Dus ik heb geen idee hoe de situatie buiten is op dit moment. Ik vind het wel leuk dat je even kunt laten weten via de app van NPO Luister. Even een fotootje van wat jouw uitzicht op dit moment is tijdens de Sterrenel Zomertop 200. Waar je zometeen op 137 Ton Haver gaat horen met Zomer in je ogen. Ook de press, dat klinkt niet heel Hollands, maar ze heten John, René, Michel, Walter, Floor en Willy. En ze komen uit Maastricht. Nou, daar wordt meteen heel Nederlands van. Die hoor je zo meteen op 138. Maar eerste man die we 8 juli gaan zien op het muziekfeest op het plein in Zwolle op 139. Stef Eckel, Señorita.

0: 237. Tom Haver en Zomer in je ogen.
1: Zomer.
2: Top 200.
0: Ah, het is goed om te zien dat ik in ieder geval niet de enige ben die binnen zit vandaag. Maar Priscilla die zit lekker in Spanje, dat is ook niet verkeerd volgens mij. Met een fotootje mij uitzicht in Spanje, groetjes van Priscilla. Verder is Dre erbij, Danny. Die zijn allemaal binnen op dit moment. Nou ja, ook sterkte daar, tenzij je airco hebt. Dan is dat natuurlijk heerlijk. Dat is de Sterrenel Zomer Top 200 met zometeen Rob Zorn. Die gaat zingen over ja, het product van de zomer natuurlijk. De barbecue. Alleen, collega Marcel, die had er nog wel wat problemen met die barbecue gisteren. Dat vertelde hij vanochtend in de ochtendshow.
3: Maar ik vind toch altijd veel gedoe, zeg maar. Want ik doe op kolen, altijd barbecue. Oh, ja. Maar hebben jullie dat nou ook? Ik heb zo'n barbecue starter. Dan gaan die kolen gaan in dat ding en dan steek je het in de hens. Maar dat gaat dan eerst 10 tot 15 minuten ontzettend roken. En ik woon tussen de huizen, dus de buren die moeten dan op dat moment ook alle deuren, ramen dicht doen, want het staat blauw van de rook.
0: Oh, nou ja, Marcel, ik neem aan dat je me aan hebt staan op de met Sterrenel. Ik heb het even uitgezocht voor je. Mochten je kolen en de barbecue starten nou vet veel roken, moet je even de bodem en de opvangbak schoonmaken voordat je begint. En dan opgehoopt vet, dat is namelijk meestal de schuldige daarin. Of je moet even de briketten starten buiten de barbecue aansteken op een tegel. Dan verbrandt het vet in de barbecue nog niet tijdens het opstarten. Hey, altijd handig om te weten. Sterrenel, het is de top 200. We zijn nu op 136. Def Rhymes, dit is Schudden.

de zomertop 200 bij NPO Sterrenl. En ik krijg zojuist een pushmelding van RTV Drenthe. Ja, de TT is natuurlijk dit weekend. Die motorracewedstrijd in Assen. En er zijn ambtenaren uren mee bezig geweest om brieven te versturen naar de inwoners van Witten. Dat is een klein dorpje bij Assen, waar heel veel TT-campings zitten. Die ambtenaren hebben een brief gestuurd waarin staat dat het verboden is dit jaar om tijdens de TT mensen met een waterpistool nat te spuiten. Het klinkt bijna als een soort slechte grap, hè? Dat is ongekend. En ik moet zeggen, met 35 graden, dan wil je wel graag nog gespoten worden met een waterpistool, toch? Nou ja, mocht je richting Witte, richting Assen gaan, het is dus verboden om mensen nat te spuiten met een waterpistool. De NPO Sterrenl Radio Zomer Top 200 met zometeen Akda en de Munnik. Maar eerst op 133 Antonio Holsken. Dit is Boom Boom.

Koning der Piraten, Jannes. Bij NPO Sterrenel staat op 131. Ik zing als de zon schijnt en hij is er ook bij op 8 juli. Het muziekfeest op het plein op de Grote Markt in Zwolle. Wees erbij, Jannes is er namelijk ook bij. Het is de NPO Sterrenel Top 200. De zomer Top 200 zelfs. Ja, het is niet zomaar een Top 200. Een heerlijke verkoelende Top 200. Of juist een hele warme Top 200. Het is maar net waar je behoefte aan hebt vandaag. Met zometeen op 129. Amar, te makkelijk verliefd. Naar Ticket to the Tropics. Gerard Joling. Die staat op

0: op 129, Jorre, te makkelijk verliep.
1: Dit is de Sterren NL
2: Zomer Top 200.
0: En ik hoop dat Amar ervan genoten heeft. Het is namelijk de enige notering van Amar in de Zomer Top 200. Hele goedemorgen. Je bent bij NPO Sterren NL. Ik ben Danny Blom. We hebben de 200 allerlekkerste zomerhits van Nederlandse bodem voor je op een rijtje gezet in de Zomerhits Top 200. Dat betekent dat je zometeen nog Frans, Duits en Donny gaat horen. En er komen veel vragen binnen over wanneer zijn die prijzen weer te winnen. Ik wil namelijk zo'n Sterren NL badhanddoek. Ja, daar kan ik natuurlijk niet te veel over zeggen. Maar wat ik wel kan verklappen, is dat we dat binnen nu en nou een half uurtje wel gaan weggeven, denk ik. Eerst door met de lijst op 128, de Benga Boys. Dit is Boom Boom.

0: Protros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari... de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog, bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan verkeer bij NPO Sterrenl. Er zijn twee vertragingen vanaf 10 minuten met een bijzondere oorzaak krijg je. A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. 29 minuten, dat komt door een politieonderzoek. En de A44 Amsterdam Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar, vertraging van een kwartier daar.

0: Alele, wordt nog steeds iedere week gedraaid in elke kroeg en elke feesttent. K3 hoorde je bij Sterren NL en Oyalele stond op nummer 125 en daarvoor. Ja, ik vind het toch wel het mooiste liedje wat René Karst ooit gemaakt heeft. Karst en Company samen zeilen op 126. Een kleine kijktip, er staat nog een video online dat hij deze ooit live deed bij Marcel. Even zoek op YouTube. René Karst en dan samen zeilen Sterren NL, komt het helemaal goed.
1: Raad de zomerhit.
0: Och ja. 200 zomerhits en ieder programma geeft een prachtige prijs weg. Een Bluetooth speaker en het Sterren NL strandlaken kan van jou zijn. Daarvoor moet je alleen wel raden wat de juiste zomerhit is. Ik heb een klein fragmentje voor je opgezocht van een van die hits die nog gaan draaien dit uur. Aan jou dus de vraag, wat is de titel van de zomerhit? En die stuur je dan door via de app van NPO Luister. Ben je klaar voor? Nou, dit is hem.
1: Raad de zomerhit.
0: Oeh, dat is wel een kort stukje, hè? Zal ik hem nog even één keer laten horen dan?
1: Raad de zomerhit.
2: Hello, Party
0: People. Wat is de zomerhit die we zoeken? Pak de app van NPO Luister erbij en stuur het goede antwoord door. Maak jij kans op een Bluetooth speaker en het Sterren NL strandlaken. Door met de lijst op 124 staat Kido van der Graaf. Dit is Tja.

0: En ik wil helemaal staat op 122.
1: Dit is de Sterren NL
2: Zomer Top 200.
0: Ah, je weet ook dat het echt warm aan het worden is als je wat water uit de kraan wil pakken en dat water komt ook gewoon warm eruit. Dan gaat er wel ergens wat mis. Dan heb je allemaal geen boiler en dat soort toestanden meer nodig. Hallo, goedemorgen. Het is de Sterrenel Zomer Top 200. De 200 allerlekkerste zomerbeukers van Nederlandse bodem hoor je bij Sterrenel. Goedemorgen, ik ben Danny Blom. En we hebben nog een mooie prijs weg te geven. Daarvoor gaan we even naar de telefoon. Ik heb daar als het goed is Wilco aan de lijn. Wilco, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hey, hoe is het deze dag? Hoe kon je het dan een beetje doorkomen, die warmte?
3: Ja, het is wel een beetje warm, hoor.
0: Ja, hè? Maar hoe kom je dan door?
3: Nou, de airco die doet het enigszins, maar het is niet heel veel in de cabine. Maar ja, op tijd beginnen en op tijd stoppen.
0: Ja, want tot hoe laat moet je nog door vandaag?
3: Tot een uur of twee, denk ik.
0: Oh, dat is op zich nog te doen, toch?
3: Ja, 5 uur begonnen, dan zijn 2 uur weer klaar, hè?
0: En dan klap je die voetjes in het water en lekker niks doen? Of dan moet je ook nog weer van alles doen?
3: Nee, daar ga ik denk ik het zwembad in leggen.
0: Ach, heerlijk is dat. Daar kun je gewoon nu al naar uitkijken dan, hè?
3: Ja. Dat is nou wel weer goed.
0: Hey, ik wou even zeggen. Wilco, we zitten midden in het legendarische spel.
2: Raad de zomerhit.
0: Ik heb net een klein fragmentje laten horen. De grote vraag is, welke zomerhit zoeken we? Welke zomerhit gaan we zo meteen draaien in de Sterrenel Zomerhit Top 200?
3: Ja, ik moet zuipen.
0: Ik moet zuipen, dat is wel toepasselijk voor vandaag, want je moet goed drinken met dit weer.
3: Ja,
0: dat doe ik. We gaan luisteren nog even.
2: Raad de zomerhit.
4: Hallo Partypeople.
0: Ik zit even te kijken, Wilco, het is helemaal goed.
3: Hey, dat is mooi.
0: Hey, jij krijgt een SterrenL Bluetooth speaker en het exclusieve SterrenL strandlaken. Nou denk je niet dat die vanmiddag al bij je thuis is, dus je kunt nog niet naast het zwembadje leggen, maar die gaat jouw kant op komen.
3: Volgende week kan het nog, hè?
0: Wat zeg je?
3: Volgende week kan ook nog, hè?
0: Ja, dat wordt vast ook nog wel mooi weer, dat wordt vast goed komen. Hey, werk toch even die laatste loodjes en hou lekker SterrenL aan de hele dag, dan gaat het helemaal goed komen met je.
3: Yes, dankjewel.
0: Doei!
3: Houdoe!
0: Hij staat op 121, de Party Freaks en Schorrechef, ik moet zuipen. In de zomer top 200.
4: Hallo party people. This is your captain Schorrechef speaking. Welcome aboard Party Freaks Airways. After takeoff, we will pump up the sound system. Because we're going naar de closer.

0: Lekker, Jordi, Jeffrey Hazen en Mag ik de zon laten schijnen?
1: Zomer.
2: Top 200.
0: En we hebben een hele onderzoeksredactie erop afgestuurd hier bij Sterren NL. Heel team, 300.000 man, je snapt een beetje hoe dat gaat. Er staan maar 18 nummers in de lijst met het woord zon in de titel. Dat is toch opvallend met een zomer top 200. Nou ja, deze staat er in ieder geval bij. Mag ik de zon laten schijnen? Jeffrey Hazen staat op 119 in die zomer top 200. Daarvoor spraken we nog met Wilco. Wilco die won het een prachtige SterrenL prijspakket met daarin het SterrenL badlaken en de SterrenL Bluetooth speaker. Komt een vraag binnen van niemand minder dan... Ik ben hem kwijt. Oh, Janneke. Janneke die vroeg, zijn die vandaag nog vaker te winnen? Want ik wil ook een SterrenL badlaken. Ja, Janneke, fantastisch nieuws. Ze gaan in ieder programma die weggeven. Dus ook Jan vanmiddag nog. En ook Perry die gaat nog een badlaken weggeven. Dus hou gewoon lekker de hele dag SterrenL. En dan maak je ook kans op het SterrenL badlaken en Bluetooth speaker. Splitsing. Een zomer lang. Die staat op 118 in de zomer top 200. Lang

op 116 in de Sterrenel Zomer Top 200. Ja, heel nieuw liedje eigenlijk. Ik heb even een klein onderzoekje gedaan. Als jij een bako zou willen drinken in Monaco, hè, waar Ferry over zingt, dan ben je ongeveer tussen de 25 en 35 euro kwijt. Dat is ook duur dronken worden op die manier, hoor. Nou, mocht je denken, dat moet goedkoper kunnen. Ik bedoel, ik wil wel vakantie, maar ik wil geen 35 euro uitgeven aan een bako. Heb ik ook even opgezocht waar je dan het beste naartoe zou kunnen gaan. Vietnam, heel goedkoop. 1 tot 3 euro heb je een lekker bakootje. Of, ja, dit is ook wel een dingetje misschien, Oekraïne. 2 tot 4 euro. Kijk, daar zijn de bakootjes dan wel heel goedkoop. Maar dat is ook niet echt een plek waar je nu per se wil zijn, volgens mij, toch? Nou ja, doe wat met deze informatie. Mocht je nog een vakantie willen boeken, dan weet je waar je in ieder geval moet zijn voor goedkope bako's en waar je moet zijn voor veel te dure bako's. 200 zomerhits. We hebben ze allemaal op een rij gezet in de Sterren NL Zomerhits Top 200. En dat mag ook wel met een dag als vandaag. Het is alweer ruim 32 graden op veel plekken. Met zometeen Roberto Giacchetti en de Scooters. I Save the Day. Maar eerst deze. Ja, die hebben we nog niet zo vaak gehoord, hè? Heerlijke versie van Jeroen van der Boom. Jij bent zo. De Cuba-versie staat op 105.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Waar blijf je nou, joh? Donnie en Sarah.
3: Sterren NL, de hele zomer lang.
2: Staan op 113 in de zomer top 200. En Donnie is erbij, hè? 8 juli. Dat is het muziekfeest op de Grote Markt in Zwolle. En niet alleen Donnie, ook André Hazes, Danny de Munk, Dries Roelvink. Jan Smit natuurlijk. Likke Pep is erbij. Mickey van Wijk, Kido van der Graaf, René Schuurmans, Sven Versteeg, Wolter Kroes. Rutger van Barneveld, hoe hoog zou die wel niet in deze lijst staan? Nou, je gaat het in ieder geval allemaal horen vandaag hier in de zomer top 200. Vandaag in de nieuws is dat mensen vaak de vlaggen langs het strand van de reddingsbrigade nogal negeren of niet eens zien. Tip hiervoor, mocht je nog naar het strand gaan vandaag. De rode vlag betekent dat zwemmen verboden is. Bij geel is het te gevaarlijk om te zwemmen en de oranje vlag, die wil zeggen dat de drijfmiddelen verboden zijn. Dan mag je dus niet even met je luchtbedje de zee opgaan. En als je een paarse vlag hangen, dan betekent dat er gevaarlijke zeedieren aanwezig zijn of dat het water hartstikke smerig is op dat moment. En wat voor zeedieren zijn dat dan, zullen dat dan zijn? Dat zeggen ze dan weer niet bij. Dat je in één keer een haai in één keer in de Noordzee hebt drijven. Daar word je ook niet vrolijk van. Ik kan beter gaan dansen aan zee.

0: Otros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog. Momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Ah, smog betekent hier in Drenthe heel wat anders. Altijd met zo'n verjaardag dan had ik ook wel een waarschuwing willen hebben van smog. Van dat je zo'n smog krijgt van zo'n oude tante.
4: Gadverdamme. Nou ja.
3: Gelukkig ben ik nog lang niet jarig, dat scheelt weer. NPO Sterrenl met het verkeer op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Vertraging van 27 minuten. Ze zijn er bezig met een politieonderzoek. En de A27 bij Laag-Gorkum tussen Werkendam en Knooppunt Gorkum. Daar een vertraging van 10 minuten vanwege wegwerkzaamheden. Ook even goed om mee te pakken. De N57 Rotterdam-Milburg tussen de aansluiting met de A15 en Rokanje. Vertraging van een kwartier. Komt door bezoekers van Concert at Sea. Dat is natuurlijk ook dit weekend weer. En de N57 Rotterdam-Middelburg tussen afrit Hellevoetsluis, Oudehoorn en de Haringvlietdam. Daar ook 7 minuten. Komt door diezelfde bezoekers. Mocht je daar in de file staan, heel veel plezier dit weekend. Danny Blom met 200 hele hete zomerhits in de Sterrenl Zomer Top 200 met Connie van der Bos zometeen 3 zomers lang. Naar Danny de Munk. Dit is heerlijk.
5: De nummer.
1: Team.

0: Conny van der Bos, 3 zomers lang op 109.
1: Dit is de Sterren NL
2: Zomer Top 200.
0: Is er dan toch wat minder veel ijzer dan Dirk Mildijk, hè? Dan 4 zomers lang. Ja, die wilde 4. Conny zegt, nou, je weet wat, 3 zomers vind ik ook wel prima. Staat dus op 109. In de Sterren NL Zomer Top 200. Hele goede middag. Het is een heerlijk warme dag vandaag. Lekker zonnetje erbij. En de 200 allerbeste zomerhits hoor je bij NPO Sterren NL. Ik ben Danny Blom. Gaan we door naar de nummer 108. En ik moet zeggen, dit liedje, het doet me altijd denken aan misschien wel het allerbeste tv-programma wat er ooit gemaakt is. En dat kennen we eigenlijk alleen in Drenthe, dat tv-programma. Of het moet verder vroeger ook verder buiten bekeken zijn. Maar het was een programma op RTV Drenthe. Daar had je altijd de trektocht. En het was helemaal niet zo heel bijzonder, maar dat was gewoon heel leuk om naar te kijken. Die mannen die gingen gewoon, en de vrouwen die gingen gewoon in één rechte lijn van dorp naar dorp lopen. Lopend inderdaad. En dan kwamen er allemaal dorpen voorbij. Het was heel leuk om naar te kijken, maar helaas bestaat het niet meer. En dit liedje is daar nog steeds onlosmakelijk aan verbonden. Het komt uit België. Belle Perez. Het is qua Viva la Vida. Chiquita.

Esmeralda. Ja, dat was natuurlijk voor zijn grote doorbraak van Cheerio. Kan niet met deze. Wat een lekker nummer is dat ook. Esmeralda, dus Justin de Wild op 106 in de zomer top 200 bij NPO Sterren NL. Hij heeft ook een nieuw handeltje ernaast tegenwoordig. Hij is een beetje een soort, Frans Duits. Frans Duits doet hetzelfde. Hij heeft zijn eigen drankmerk tegenwoordig. En die heet Cheerio. Nou ja, misschien neemt hij die 8 juli wel mee naar het muziekfeest op het plein. Zou lekker zijn, wel een keer proeven eigenlijk. Lekker flesje Cheerio. Hele goedemiddag, ik ben Danny Blom, je bent bij NPO Sterren NL. Met zometeen op 104 de Averbroos, John West en Billy Dans. Dans met jou. Maar eerst deze. Oh, dit is echt zo'n lekkere achterover hangplaat. En dat moet je ook gaan doen met dit weer. En gelukkig is het nog lang geen realiteit wat hier gezongen wordt. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Gerard Koks, die staat op 105.

is als de zon schijnt. Top 200. Staat op 103 in de zomer, top 200. Ik heb net even bij mijn thuis, ik zit thuis in mijn thuisstudio uit te zenden vandaag. Ik heb net even hier in mijn tuin gestaan. Kan je melden? De zon, die schijnt nog volop. Och, wat is het warm, hè? Mag je eigenlijk niet over klagen natuurlijk. 36 graden morgen, zaterdag inmiddels al 35 graden, zeg maar iPhone-app. Nou ja, we moeten het ermee doen en we maken ervan zoals het is natuurlijk. Want het is gewoon super lekker weer wat dat betreft. Je hebt een goede reden om nu lekker buiten te gaan zwemmen. Even kijken in de app van NPO Sterren en via NPO Luister komt piloot Patrick erbij. Die zegt goeie middag. Ik zit met veel plezier te luisteren, maar een vraag, komt de lijst ook als playlist van Spotify misschien? Kan ik hem nog een keer luisteren? Zeker Patrick, sterker nog, ik heb begrepen dat hij inmiddels al online staat zelf. Marijn die is erbij, we rijden nu in Albanië met een kapotte airco. Even de raampjes open, Sterren NL aan. En dan houden wij ons hoofdje wel lekker cool. Draai de zomerhits maar lekker hard, dat gaan we zeker doen Marijn. En een Mena is erbij, goedemorgen of goedemiddag vanuit Kuik in de DHL-bus. Lekker met Sterren NL erop. Groeten van Maarten en Mena. Oh, daar de verkeerde doen we nog niet te doen. Dat is niet nodig. En helemaal niet op banen en zo natuurlijk. De zomer top 200. De Dolly Dots. Hela

0: Dames! Aan het strand van Puerto Rico. We zijn exact op de helft van de zomer tot 200 beland. Want Janne staat namelijk op 100.
1: Stem NL. De hele zomer lang.
0: Even een kleine blik werpen in de app van NPO Luister. Brigitte is erbij hier vanuit Maden. Een bloedhitte. Groetjes van Brigitte. Kevin stuurt buiten 31 graden hier, maar binnen gelukkig met een goede airco. En Kel die is erbij. Zondag heel wat minder. Niet te doen in het zuiden des lands. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de warmste plek altijd van het land, hè. Geert die stuurt nog een berichtje. Die zegt het mag hier al wat kouder. Nog 183 dagen en dan is het alweer kerst. Jongens, laten we lekker genieten van het mooie weer. Want ik zag alweer dat volgend weekend er alweer regen aan zit te komen. Daar word je ook niet vrolijk van natuurlijk. Op 99 staat André van Duin. En natuurlijk mag je niet ontbreken in de lijst. Want het is zomer. Het stond van...

0: is het, Wolter. Laat de zomer in je hart, Jordan Wolter Kroes in de Sterren L. Zomeren top 200, die staat op 97. Zometeen hier Yves Berendsen terug in de tijd. Maar eerst deze klassieker van Ome Henk op de camping. Die staat op 96.
1: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
2: Ja hoor, meneer Brouwjong.
1: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?

0: is de SterrenNL
1: Zomer Top 200.
2: Ah, ze zijn druk met optredens in Amerika op dit moment. Hè. Niet voor allemaal Amerikanen, maar voor allemaal Nederlanders. Tijdens het WK-voetbal is hij een van de drie entertainmentmannetjes. Yves Berendsen dus bij SterrenNL. En terug.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Dat gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Stel je eens voor dat deze vraag nu aan jou gesteld gaat worden. Waar je ook bent, op het werk, in de auto, op de fiets of misschien gewoon lekker thuis. Dat iemand jou belt die zegt, kom, we gaan even lekker met z'n tweeën of met een heel leuk gezelschap richting Zandvoort.
1: Stem NL, het ritme van de zomer.
0: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had het wel geweten hoor. Op nummer 91, de Pasadena Dream Band. En Zandvoort, de voor nummer 92, Nick en Simon en Lippen op de Mijnen. Jongens, daar is het toch allemaal veel te warm voor. Veel te heet. Code oranje in grote delen van Nederland. Heel veel mensen mogen lekker thuis blijven werken. Daar waar het hopelijk, als je een airco tot je beschikking hebt, lekker fris is. Is dat niet zo? Gewoon lekker de gordijnen dicht houden. Ramen dicht. En zorg dat je toch maar op een of andere manier verkoeling krijgt. En ik hoorde van de week eens een tipje. Als je nou een waaier, een ventilator hebt en je doet daar wat ijsklontjes voor hangen. Volgens mij was dat in de ochtendshow dat ik dat hoorde bij Marcel en Tinia. En je zet dat dus op je snuit. Dat gewoon echt heel erg lekker is. Dat ook al zorgt voor wat verkoeling. Nou, de hele dag op Ster NL. De beste zomerhits van dit moment. De top 200 aan zomerhits. De warmte komt jouw kant op via de radio als je het nog niet warm hebt. En zeker met de nummer 90. Je mag meedoen. Je kan er ook voor kiezen om lekker rustig aan te blijven doen. Ik snap het, het is veel te warm. Toch gaan wij er een poging op wagen hier op Ster NL Radio. Eventjes gaan springen met z'n allen. De nummer 90 is voor zanger Kafke. Nu op Ster NL. Dit is

is voor Jeffrey Heese eigenlijk nog maar een heel erg nieuw plaatje. En nu al in deze lijst en zo hoog op nummer 89. Loco, Jeffrey Heese. De hele dag draaien wij dus de allerbeste zomerhits. En ik ben heel erg benieuwd, waar vandaan geniet jij van deze lijst? Je mag het even laten weten via de NPO Luisterapp. Linda, die stuurt een appje. Nou Perry, vandaag, ik heb geluk, ik heb een dagje vrijgenomen. Ik lig lekker in mijn tuin, af en toe een beetje afkoelen in het zwembad die mijn man voor mij heeft opgezet afgelopen weekend. Het is goed toeven en op de radio genieten van de beste zomerhits ooit gemaakt. En heb je het over een zomerhit, dan heb je over de nummer 88 in de lijst. Dit wordt genieten. Ruim 3 minuut 50. The Underdog Project en Sun Club. Dit is Summer Jam 2003 op dus 88. Get on the floor!

0: Staat hij in deze lijst op nummer 87. Marco Schuimmaker en Engelbewaarder.
1: Zomer. Sterren NL. Jouw nummer 1.
0: Zeker jouw nummer 1 van de zomer. En de zomer is officieel losgebarsten. Afgelopen zondag natuurlijk. Gelijk ook de langste dag van het jaar. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dat je lekker lang hebt gebarbecued of zo. Dat even een paar extra worst hebt ingeslagen. Want ja, weet je, als je rond 5 uur begint met barbecue, je zit om 8 uur vol en je denkt om 10 uur... nou, ik heb wel weer een gaatje. Nou, dus dan kan je er nog wat opleggen. Tenminste, zo gaat het altijd bij mij als ik ga barbecuen. De hele dag draaien wij lekkere, warme of, hoe je het ook kan zien, verkoelende zomerhits op Sterren NL Radio. Het is de lijst met de lekkerste zomerhits van dit moment. Met op nummer 86, de man die hier elke zaterdag hoort tussen 3 en 5, Jan Smit. We gaan zingen met z'n allen. Dit is Boom Boom Bailando op Sterren NL.

best wel veel nieuwe muziek in de zomerhit top 200 van dit jaar. Dave Dekker ook nog maar een paar weken oud, maar nu al in deze toonaangevende lijst met de allerlekkerste zomerplaten die je deze hele dag hoort op Ster NL Radio. Vanochtend afgetrapt om 6 uur door Marcel de Vries en de nummer 1 wordt tegen 7 gedraaid.

80 in de zomer top 200 MC Michael G en DJ Sven, de Holiday Rap. Dit zijn van die platen die je normaal gesproken niet zoveel hoort op Ster NL Radio. En daarom is zo'n lijst, zoals de zomerhit top 200, zo leuk. Dan hoor je dit soort liedjes nog eens een keer. Nummer 80 ga je zo meteen horen. Neem alvast een diepe teug adem. Want we gaan zo lang mogelijk Mexico meezingen met z'n allen. Dan net even iets hoger dan ik hier...

lang hield jij het vol om Mexico mee te zingen? Nou, mij maximaal een seconde of vier. Zangeres zonder naam op nummer 80 in de zomerhit top 200 op Sterren NL. Een plaats waar je op dit moment beter even niet kan zijn, is Parijs. Het is daar zo bloedverziedend heet op dit moment. Op heel veel plaatsen zelfs boven de 40 graden. Het is gewoon onmenselijk warm daar. Hier in Nederland ook warm. Dat wel. Gelukkig geen 40 graden plus, maar we komen er wel bij in de buurt. Parijs.

nieuw liedje gaat maken. Hij heeft onlangs de microfoon aan de wilgen gehangen. Maar ja, het zal toch ergens blijven kriebelen, hè, bij Willem Bart. Op nummer 78 stond hij met Zeg Me in de zomerhit top 200. Zometeen uur nummer 2 wat betreft mijn inbreng in die zomerhit top 200. En ik heb de lijst net al even door zitten spitten. Oi, oi, oi. Er komen zulke lekkere nummers voorbij. Hou hem hier. Hou hem bij de nummer 1 van de zomer. Ster NL met de nummer 77. Dit is Bert Hering.

0: ochtendshow van Sterren NL is de beste kickstart van je werkdag. Met iedere dag je vaste dosis infotainment en natuurlijk de beste muziek van eigen bodem.
1: Ik ga een Chinese restaurant openen.
0: Opstaan met een lach doe je iedere maandag tot en met vrijdag van 6 tot 10 met Marcel de Vries in Marcel in de Morgen op NPO Sterren NL.
2: Afro Tros, de omroep voor ons.
0: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden, dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brand weer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Alright, dankjewel. Ja, ook de temperatuur in de studio is inmiddels flink aan het stijgen. Ik heb de Domo-ventilator maar eens even aangezet hier in de studio. Heerlijk zeg, dat zorgt voor wat verkoeling. Nou, wij zorgen voor de verkoelende zomerhits. De zomertop 200 op Sterren NL. We gaan zo meteen door met de nummer 76. En dat is een lekker hoor. Eens even kijken op de weg. Totale lengte van 150 kilometer. Langzaam maar zeker wordt het al ietsjes drukker al rond 2 uur. Dat is vroeg. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Prins Klausplein en Knoopend Hofvliet. 8 kilometer. Dat komt daardoor een politieonderzoek. Op diezelfde A4, Den Haag richting Amsterdam, is tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp nog eens 9 kilometer, ruim een half uur file gemeld. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer, 3 kwartier. Dat komt daardoor dieren op de weg. Dan door naar de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 12 kilometer, 20 minuten. Komt daardoor een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En nog eentje binnendoor, die vinden we op de N57. Rotterdam richting Middelburg tussen afrit Briele en de Haringvlietdam. 8 kilometer, ruim een half uur. Komt daardoor bezoekers Concert at Sea. Waar vandaan luister jij naar de zomer top 200 van Sterren NL? Laat het even weten via de NPO Luisteraar. Doen we zo eens eventjes een gezellig rondje.
0: Perry Krams.
4: Eerst maar eens even door met de lijst zometeen op nummer 75. Django Wagner. En als de zomer komt, maar eerst eventjes. Ja, dit is echt een op- en top zomerplaats. Jody Bernal. Que si que no.

0: 75 is trouwens één van de 31 titels waar het woordje zomer in voorkomt.
1: Dit is de Sterren NL
2: Zomer Top 200.
0: En het is zomer. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Zomer in Nederland. Nou, op en top zomer. Het is snikheet. En als je zo vraagt aan iemand anders, hoe warm is het?
3: Ja, het is warm hier.
4: Het is snikheet.
0: Snikheet is het. Nou, dat is het ook. Het is boven de 30 graden. Dus hier geloof ik een graad of 2, 33 in Hilversum morgen. Dan kunnen we ons al heel hand bergen. Dan is het ruim 40 graden. Ze zijn nu allemaal hoge heren. Ze zijn aan het vergaderen of het misschien morgen wel code rood kan worden. Bij het Weerinstituut. Nou, dat is wat. Code rood, wat moeten we daar dan van verwachten? Is geloof ik nooit eerder afgegeven voor extreme hitte. Zelfs niet in 2019 toen de temperaturen boven de 40 graden uitkwamen. Dus, is een bijzondere situatie. Kan zomaar zijn. Morgen dus code rood. En wat het dan betekent, we horen het vanzelf wel. Goed even het nieuws in de gaten houden. En zeker hier bij Sterren NL Radio. Zodra er wat meer bekend is, hoor je dat natuurlijk ook hier. Zeg wat appjes. Jarko, die zegt, we luisteren in de auto vanuit Oostenrijk richting de F1. Lekker man. Jay zegt, hey Perry, we zijn lekker aan het gamen. Met deze hitte doe ik echt helemaal niks. Dinsdag ga ik lekker naar Spanje. Dre zegt, de groetjes uit Noordwijkerhout. En Carlo de Trucker, die belt zich ook in de app. Hallo. Carlo, dan moet hij wel zijn mond open trekken.
5: Hey Perry, jouw krullenbol. Krullenbol, ja, ja, ja. Lekker in de vrachtwagen, de top 200. De zomerse 200. Aircootje op 19 graden. Lekker cool, een stukje rijden nog even laden. En dan lekker naar huis. Ik zou zeggen, fijne dag. Ciao, ciao.
2: Yo. De zomer. Top 200.
0: Ja, zorg dat je een beetje verkoeling vindt, Carlo. Dat is nodig vandaag, hè. En hydrateren. Hou het flesje drinken altijd bij de hand, want we moeten zorgen dat er goed vocht bij ons naar binnen komt. Hey, tijd voor de nummer 74. Tijd voor een drankje. Heb ik wel zin in, man. Even een tequila.
2: Top 200.
6: Uno, dos, tres, tequila.

0: Dan wil je maar wat graag terug naar Nederland.
1: Ik kom nooit meer terug.
0: Nummer 73. Daar wij zingen stroopwafels. En ik ga naar Frankrijk. Ja, daar is het echt helemaal ellende wat betreft het warme weer. Ik lees allemaal nare nieuwsberichten wat er allemaal gebeurt. Het is verschrikkelijk wat die hitte eigenlijk met mensen kan doen. En zeker als het zo onmenselijk warm is. Het nummer 73 dus in de zomer. Top 200 op Ster NL.
2: Raad de zomerhit.
0: Ja hoor. Er wordt zelfs nog omgevraagd hier in de NPO-luisteraar door Mike. Die zegt, kunnen we het badlaken nog winnen vandaag? Ik wil het namelijk heel graag hebben. Nou zeker Mike, als je meespeelt met Raad de Zomerrit. Je hoort zometeen de plaat voorbij komen, ergens in de lijst. En je hoort nu al een klein stukje. En van jou wil ik dus weten om welke zomerhit het gaat. Hè? Moeilijker maken we het niet. En daarmee kun jij dus het Sterren NL strandlaken winnen. En die wil je hebben. En oh, moet er ook nog een speaker bij, hoor ik in mijn linker en rechteroor. Nou, oh, er is een Bluetooth speaker dat je erbij krijgt. Dat is lekker. Zeg. Nou, welke plaat is dit?
2: Raad de zomerhit.
1: Oh, waarom nou niet?
0: Oh, wat een kort stukje zeg. Nou, als je hem nog een keer wil horen, we zullen het niet te lullig doen vandaag. Ik laat hem zo meteen nog een keertje horen hoor, op Sterren NL, geen probleem. Maar welke zomerhit is dit speciaal voor het Sterren NL strandlaken? Oh. Komt er trouwens een appje binnen van Tolletjes, die zegt... Hey Perry, ik lig op het strand van Playa del Inglés. Heerlijk naar de zomertop 200 luisteren. Het is hier heerlijk uithouden. Een graadje of 28. Jongens, dat is toch Playa del Inglés kouder is dan in Nederland? Kom op jongens, we gaan. We gaan met z'n allen naar Playa del Inglés een beetje afkoelen.

0: dan het origineel van de George Baker Selection. Dit was Kid B en Martin van der Starre op nummer 71. Una Palona Blanca, heel de zomer lang. En ik doe even de alarm af laten gaan, jongens. Want let even op, het is officieel een hittegolf in Nederland.
1: Zomer top 200.
0: Dat nieuws werd rond 2:15 bekend. Het is inmiddels in de beeld warmer dan 30 graden. Daarmee dus officieel sprake van een landelijke hittegolf. Dat meldt het in de beeld gevestigde KNMI. Dus hou het in de gaten. Het is snikheet, bloedheet. En daarom ook de zomer top 200 op Sterrenel vanavond tot 7 uur. Dan draait Jan Paparazzi de nummer 1 hit. En inmiddels kun je alvast op de website kijken welke dat is. Zeg ik met gepaste trots. Of je blijft gewoon lekker luisteren en je skipt gewoon die website en je laat het een verrassing worden. Als jij blijft luisteren tot 7 uur naar de zomer top 200. En ja, heb je het over een zomerplaat, dan heb je het over een plaat uit, wat was het? Jaar 2006. Belle Perez scoorde echt een onwijs grote hit. Ik meen dat het in België zelfs een grote dikke nummer 1 hit voor haar was. En nog steeds tot de dag van vandaag een van de grootste zomerhits ooit gemaakt. Op nummer 70, El Mundo Bailando, oftewel De Wereld Danst. Dit is Belle Perez.

0: maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Nummer 68.

worden best wel veel drankjes bezongen in de zomeren top 200. Rosé, ik drink rosé van Wesley Bronkhorst op nummer 68. We hebben nog een liedje met pilsje, sappie, tequila, baco, pina colada, cerveza, toppertje. En zo kun je maar doorgaan met al die drankjes die worden bezongen en al die lekkere zomerhits. En daarvoor nog de nummer 69, oftewel 69, Bluff en Aan de Kust.

0: Praat. De zomerhit.
1: Jazeker, ik ga het nog een keertje laten horen. Zometeen komt hij voorbij in de lijst. Dus je zou het misschien alvast een beetje kunnen afkijken. We geven het Sterrenl strandlaken weg. En dat is een mooi ding hoor. En daarnaast niet alleen het strandlaken. Want als je ermee naar het strand gaat, wil je natuurlijk ook Sterrenl met je meenemen. En dat kun je doen via de Sterrenl Bluetooth speaker. Kan allemaal van jou worden. Dat strandlaken en die Bluetooth speaker. Als jij weet welke zomerhit dit is.
0: Raad de zomerhit.
2: Waarom nou niet?
1: Ja, het is wel een kort stukje. Ik vind het knap. Als jij weet welke dit is, je mag het laten weten via de gratis NPO Luisterapp. Laat je antwoord daar even achter. Word je zometeen teruggebeld door linker en rechterhand van dit radiostation Wouter Brakman. Dan maak je serieus kans op het Sterrenl strandlaken en die Bluetooth speaker. Door met nummer 67. Ik blijf het zeggen. Dit zijn echt van die hete hits in die top 200 van de zomer. André Hazes, ook hij heeft zijn versie gemaakt van Volare.

0: dit hoort, dan wil je toch zo'n ritje gaan maken naar Spanje. De jeugd van tegenwoordig, nummer 65. En Get Spanish in de Sterrenel zomerhit top 200. Wat een mooie notitie voor deze beuker.
1: Raad de zomerhit.
0: Jazeker, we zijn bij de finale van Raad de zomerhit. Er gaat misschien wel een strandlaken uit. Tegelijkertijd ook nog eens een Sterrenel Bluetooth speaker. Kan allemaal van jou zijn. Er kwamen trouwens nog wat foute antwoorden binnen. Die ga ik eerst even met je doornemen. Rick zegt, je wilde alleen maar Prada van Frank van Etten. Marco, die zegt John West met wit-zwart. Die zegt Mitsu ook. En ook Dagmar, die komt met John West en wit-zwart. We gaan eens even bellen. Dat doen wij met Esmee uit Deventer. Esmee, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe bewapen jij jezelf tegen de bloedhitte van deze dagen? Wat is jouw gouden tip voor de mensen?
2: Nou, ik zit lekker op kantoor in de airco, dus ik heb het op zich prima voor elkaar nu.
0: Ja, dat is fijn, hè? Dat is, ik heb dat zelf ook hier bij Avrotros, als je op de redactie zit. Heerlijk aircootje, ook hier in de studio is het goed toeven. Althans, ik heb nog wel even een extra ventilator op mezelf gezet. Want ja, vanwege die zomerrit stijgt de temperatuur vrij snel in deze ruimte, kan ik je zeggen.
2: Ja, dat geloof ik.
0: Hey, wat voor werk doe je, Esmee?
2: Ik doe administratie.
0: Oh ja, maar dat is wel heel belangrijk, hè? Dat is heel secuur werk. Als je daar een foutje in maakt, dan word je vaak snel afgerekend. Dus doe je hartstikke goed eens mee. Ga jij nog op vakantie waarbij dat strandlaken goed van pas kan komen dit jaar?
2: Ik ga niet meer op vakantie, maar ik denk dat ik wel ergens lekker aan het water nog één deze week ga liggen. Dus, hij komt vast van pas.
0: Als je hem zou winnen, dan kan je hem lekker meenemen.
2: Precies.
0: Goed, Esmee.
1: Raad. De zomerhit.
0: Welke plaat is volgens jou de zomerhit die ik een stukje aan je liet horen?
2: Ik denk dat het is Waarom Nou Niet van Kido van de Graaf.
0: Nou, even luisteren.
1: Raad de zomerhit.
0: Waarom?

0: stukken van ons mee. Hoppa!
1: Yes.
0: En natuurlijk...
1: Daar ben ik blij mee.
0: Weet je, niet alleen maar dat. En je krijgt natuurlijk ook de Sterrenl Bluetooth speaker. Waardoor je dit nummer overal met je mee kan nemen.
1: Heerlijk. Dankjewel.
0: Hey, geniet van het mooie weer. En succes nog eventjes daar op kantoor. Hè. Lekker daar blijven voorlopig.
1: Goed, dank je. Fijne uitzending.
0: De nummer 5. Nee, 64. Oh, we gaan al veel te hard, joh. 64 in de top 200. Dus Kifor Kido van de Graaf. Waarom nou niet op Ster?

0: De nummer 62 in de Zomertop 200. Ushuaia, Jorda, Turvy Gang en Russo.
1: Top 200.
0: Ja, ondertussen lezen we ook een klein beetje in hoe je je kan bewapenen tegen de hitte en wat er eigenlijk goed is voor je lichaam om te doen. Nou, heel veel mensen die pakken op dit moment gewoon heel, heel veel water. Maar pas ermee op, want het kan dus ook zomaar zijn dat daardoor je bloed in no time verdunt. En wat dus ook een goede tip is, ja, ik had hier nog nooit van gehoord. Want wanneer we zweten door de hitte, verliezen we niet alleen vocht, maar ook cruciale elektrolyten zoals natrium, dat is dus zout, en kalium. De eerste reflex is water drinken, maar dat verdunt het bloed in snel tempo. En wat je dan kunt doen om dat zoutgehalte weer een beetje omhoog te brengen, is gewoon even lekker naar de lokale snackbar en een bakje friet halen. Gewoon lekker een zout patatje. Met mayonaise. Dat natuurlijk wel, als het een beetje droog. Zometeen uur nummer 3 wat betreft mijn aandeel in die top 200. Eerst even de nummer 61, dat is Alex. En kijk, de zon is schijnen.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden, dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie, het is gewoon precies de juiste dag om deze zomeren top 200 uit te zenden. Het is de allereerste hittegolf, landelijke hittegolf van dit jaar. Ja, het is warm hoor. Even kijken op de weg. Ook daar is het echt best wel druk. Vooral in Zuid-Holland vanwege incidenten, werkzaamheden en bezoekers aan Concert at Sea. We beginnen op de A4. Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp. 12 kilometer, ruim een half uur. Komt het door een ongeluk. De parallelrijbaan is daar dicht. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux, 5 kilometer, een half uur, komt het door een kapotte auto en de linkerrijstrook is afgesloten. De A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam, 5 kilometer, 10 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd, de weg is daar wel weer vrij. Op diezelfde A15 Gorinchem richting Rotterdam staat tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel nog eens 4 kilometer. 8 minuten vertraging, dat komt daardoor een te hoog voertuig. De A44 Amsterdam richting Den Haag staat voor Wassenaar Centrum 11 minuten vertraging. En tot slot nog eentje binnendoor op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen afrit Hellevoetsluis en Oudenhoorn en de Haringvlietdam. 6 kilometer, een half uur, komt door bezoekers aan een evenement, namelijk Concert at Sea.

0: Zodra je het gitaarriffje hoort van het begin van deze plaat, weet je meteen, dit is hem. Dit is Diesel en Sausalito, Summer Nights. Je hoort hem op nummer 59 in de Zomer Top 200.
1: Zomer Top 200.
0: Dat is een leuk feitje over deze plaat. Toen die werd uitgebracht, heel lang geleden. Dat is in de jaren 80. Een grote tijdloze zomerklassieke trouwens. Maar op de Nederlandse hoes die in Nederland werd gedrukt, was er een spelfoutje gemaakt. Het is Sausalito Summer Night. Maar op de Nederlandse hoes stond Sausalito Summer Night. En uiteindelijk is deze plaat ook uitgebracht in de Verenigde Staten, waar het overigens een onwijs grote hit is geworden, waarbij het in Nederland is blijven steken op een bescheiden hitje voor Diesel. En ik vind dat deze plaat toch wel even wat meer verdient in dit land. Wat een heerlijke plaat. We mogen trots op zijn hoor. Dat zulke goede muziek is gemaakt in Nederland. Goed, luister jij mee vanuit een zonnig Nederland naar de Zomer in Top 200? Laat het even weten via de NPO Luisterrep. Doen we zometeen nog even een lekker rondje langs de velden. Gaan wij nu op dit moment even
2: knallen.
0: Even knallen. Dat doen we met Job. Jij bent de zon en die vinden we op nummer
3: 58.

op Ster NL Radio. Hij gaat ook lekker, hè, met zijn WK-plaats. De Leeuw komt eraan, hoor je ook regelmatig op Ster NL. Door met de lijst. We gaan even zomerdromen met Vincent. Die vinden we op nummer 56.

0: De nummer 55. In de zomer top 200 staat de ongekroonde koningin van het levenslied, de zangeres zonder naam met Was aan de Costa del Sol. Het verscheen trouwens in 1975. En dat was ook ongeveer de periode waarin vakanties naar Spanje voor veel Nederlanders bereikbaar werd. En voor heel veel dromen van heel veel mensen werden vervuld.
1: Zomer top 200.
0: Was een tijdje niet zo, hè? Want vanaf toen werd het echt een ontzettend ding. En nog steeds vandaag de dag heel veel mensen die lekker naar de Costa del Sol vliegen voor een heerlijke zonvakantie. Hoewel, vandaag de dag hoeft het niet. Want vandaag is het heerlijk warm. Een graad of 4,35 in Nederland, waarbij we morgen nog een paar graden erbovenop gooien. Het is ook een hittegolf. Een nationale hittegolf in Nederland is vanmiddag om 14:15 bekend geworden. Toen was het boven de 30 graden in de beeld. Het is lekker warm. Hydrateer goed, maar hebben we vandaag ook geleerd. Ga ook even langs de snackbar voor een lekker zout patatje. Want zoutgehalte moet je ook een beetje op peil houden. Dus we krijgen nog een leuke tip binnen van Nienke. Die zegt ook een lekkere kop bouillon die helpt om het zoutgehalte op peil te krijgen. Of een lekkere boterham met een paar grote plakken ham. Nou, mocht je een vegetariër zijn, dan wordt dat een beetje lastig. Maar een patatje met een beetje zout erop. Heel veel zout. In mijn geval, ben echt zo'n zoutliefhebber. Dan kan je lekker even langs de snackbar gaan. Even kijken wat er nog meer binnenkomt in de app. Heel veel leuke luisteraars die de moeite nemen om even wat in te spreken. Onder andere Lars.
2: Goedemiddag, Perry. Ook vanuit Montenegro luisteren wij weer gezellig mee met SterrenNL. Nou zijn wij net vanuit Albanië Montenegro ingereden, dus we gaan over all places.
0: Lekker hoor.
2: Nou, fijne uitzending nog, hè. Doei.
0: Doei. En ook Marijn is erbij.
3: Hey Perry, wij luisteren ook mee hoor, vanuit Montenegro.
0: Ook al.
3: Hey, fijne uitzending.
0: Gezellig mannen en succes daar op de weg. Yves die stuurt nog, Perry, kunnen we de lijst ook ergens terugvinden? Fijne uitzending nog, groetjes uit Aalsmeer. Nou zeker, de lijst is terug te kijken bij ons op de website, nposterren.nl. En hij staat ook op Spotify. Dus als je de lijst niet wil missen, je wilt dagenlang blijven luisteren, dan kan dat daar op Spotify. Of blijf gewoon lekker luisteren naar je vrienden van NPO Sterren NL Radio. We gaan eens eventjes lekker stampen. Het is tijd voor een heerlijke op nummer
4: 54.
0: Your Summer.

0: De nummer 53.
1: Ja, de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen, Roet de Soleil.
0: Dries Rolfink, hey, kom eraan. Roet de Soleil en een andere Roet de Soleil gaan we nog horen vandaag in de lijst. Die hoor je straks bij Jan Paparazzi op de nummer 32 in de zomer tot 200. Tot 7 uur vanavond hoor jij alleen maar verkoelende of hete hits. Is maar net hoe je het zelf invult. Deze is ook lekker, hè? De nummer 52. Ik hoop voor je dat je vandaag nog een gaatje vindt om het te doen.

0: 100 op Ster NL, het radioensemble en meisjes in bikini.
1: Zomer. Top 200.
0: We stonden op woensdag 3 juni 2026 met onze grote muziekfeest op het Pleintent in Moergestel. En de mannen van Even Serieus waren erbij die avond. En die vertelden in de uitzending dat ze graag een piratenplaat opnieuw wilden gaan maken. Maar dan op zijn Even Serieus manier. En toen zei Marcel van, nou, ik weet nog wel een goede plaat voor jullie. Het radioensemble met meisjes in bikini. Dus ik ben heel erg benieuwd of wij ergens deze zomerperiode een nieuwe single van Even Serieus gaan krijgen. Meisjes in bikini. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat klinken. Lieve mensen, we zijn op de helft van de helft.
2: Nummer 50.
0: En dan vinden we deze heerlijke zomerplaats. Heerlijke zomerklankjes van Emma Heesters. En Mr. Zomer himself, Rolf Sanchez. Dit is Spa.

0: Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die hier heel veel kippenvel van krijgen en die dit verhaal wel hebben meegemaakt in real life. Yves Beertsen en Vakantieliefde op nummer 46 in de Zomertop 200.
1: Zomertop 200.
0: Ja, zo is de sfeer al nog meer verbeterd in de studio. Want als deze man binnenloopt, dan is je dag meteen goed, kan ik je vertellen. Het is de enige echte, de one and only, Jan Paparazzi.
2: Perry in de zwembroek. Perry, ja. Wat een surprise, man.
0: En de teenslippers,
2: ja,
0: Jan.
2: Ja, geweldig.
0: Het is gezellig in de studio. Jij gaat zo meteen zorgen dat de temperatuur nog verder gaat stijgen. Want hoe kleiner iets, hoe warmer het wordt in de Sterren NL studio. Jij stevend zo meteen af op de nummer 1.
2: Ja,
0: in
2: ik denk dat we dan tegen de 100 graden aan zitten buiten.
0: Ik denk het wel, zeker met die plaat.
2: Het kookpunt.
0: Dat denk ik wel. En heb je het een beetje volgehouden met deze warmte, Jan?
2: Ja, tuurlijk. Ik ben niet van suiker, dus ik kan wel een stootje hebben, zoals je weet. Hè?
0: De hele dag ook lekker in de airco hier binnen. Heerlijk. Goed te vertoeven. Nou, zo meteen dus tussen 4 en 7 de apotheose van de lijst. De Zomer Top 200 van Sterren. Jan, die leidt je verder door de lijst tot de nummer 1. Kunnen we het alvast zeggen, Jan? Of moeten ze maar gewoon lekker blijven luisteren?
2: Blijven luisteren, zou ik zeggen.
0: Ja. Zo is het. Ga ik de nummer 45 draaien? Dat

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Het bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jetten houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Show.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal op de weg en dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging en dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden. Gaan we naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. De 58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel ging het mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten vertraging. En tot slot de A59, Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto en hierdoor heb je 25 minuten vertraging.
0: Jan Paparazzi.
3: Het is

0: is dan gauw gevuld, hè? Als het strand de zaak is met mensen, wat valt er dan nog te wensen? Nou ja, ik hou zelf weer van een leeg strand. Maar goed, smaakt misschien wel eenmaal, hè? Daarvoor André en de rest van het gezelschap gaan ze dan helemaal
1: los. Dit is de Sterren NL Zomer Top 2.

feestelijke apotheose. De absolute nieuwe zomerhit van 2000. Ik zeg nog niks. Nee. Gewoon blijven luisteren en niet flauw zijn. Niet even naar de website gaan van Ster.nl. Niet even gaan kijken wie er dan nummer 1 staat. Het is allemaal al ingevuld. Dus je kan over 1 seconde al kijken als je zit te scrollen wie er op 1 staat. Maar het is veel leuker om gewoon al die platen over je heen te laten komen. Al die vakantieherinneringen, die foto's, die dronkenschappen, die verkeringen, die... Die one night stands, ja, je hoort ze allemaal de komende 3 uur in de zomer top 100. Mijn aandeel erin. Mijn naam is Jarman hier op NPO Ster NL Radio. Klimaatneutraal, je zou het niet zeggen, ondanks de gloeiende hitte.

Jari Helgers. Hij is het overal mee eens, Jari. Hij knikt altijd ja en dan zegt hij ja, ik ben Jari. Jari Helgers en Panja in España. En de lijst op 42 en daarvoor op 43. Vakantiehit uit de jaren 70 van de inmiddels 85-jarige Imca Marina. Ze heeft ook weer een nieuwe plaat uit, Imca Marina. Ik hou van Imca Marina, heerlijk. Fantastische vrouw en die zomerhits die ze maakte heeft in de jaren 70. Dat zijn gewoon echt superplaten. Zoals die Viva España van haar in de lijst op 43. Even zeggen wie er allemaal bij zijn vanmiddag. Goedemiddag, laat even weten dat je erbij bent in de app van NPO. Luister. Gerben zegt, wat een goede beuker is dit. Een Panja en España hit om de file door te komen. Heerlijk plaatje blijft dit, zegt iemand die noemt zich Slaaptablet. Ik hoop wel dat hij of zij zijn medicijn op tijd inneemt met die hitte. En Biancaatje zegt, hey Janneman, we zijn op vakantie met de camper op weg naar onze vierde camping. Nou, doe maar. Hoeveel dagen heb je al niet per jaar dan? Het is heerlijk om de top 200 van Sterren NL Radio te mogen beluisteren. We moeten nog een uurtje rijden en daarna een drankje doen. En we luisteren tot de nummer 1 gedraaid gaat worden. Die gaat eruit om 6:50. En dan gaan we ook bellen met de nummer 1, de man die hem gemaakt heeft. En die komt uit een... Nee, ik ga niks verklappen eigenlijk vandaag. Groeten van Tjerk en Bianca uit het enorm zonnige Frankrijk. Nou, de groeten terug vanuit het enorm zonnige Hilversum. Vanuit de Mediatempel. Van iedereen van NPO, Ster NL Radio. De zomertop 200. En dit is nummer 41. Waar hoor je deze plaat nog? Een van de platen. Een van de minder succesvolle platen, maar wel leuk in de zomer. Van de boys uit Volendam, de Troeteltroubadours, Nick en Simon. Heel toepasselijk is dit. Dit is een zomer lang.

de kapper vanmiddag. Tenminste, ik sprak hem een uurtje geleden. Hij zat bij de kapper. Was wel nodig ook. Hè. Dat was best lang de laatste keer dat ik hem zag. Hij zei, Jan, ik zit nu bij de kapper. En ik wilde zaterdag bij de radioshow een beetje netjes uitzien tussen 3 en 5. Nou, ik ben heel benieuwd. Dus, en Damaru, of die bij de kapper zit, weet ik niet. Maar die ben niet uithangt tegenwoordig. Plaatje is uit 2017, 9 jaar geleden. Was een mooie plaat, een zomerhit. Toen 39 staan ze samen gebroedelijk in de zomertop 200. Daarvoor nummer 40. Je moet ervan houden, zeg ik altijd. Het is mij eerlijk gezegd, luisteraars, nooit gelukt. Seks op de fiets, Teaspoon zong erover op 40. En op 41, Nick en Simon en 1 zomer lang. Nummer 38 in de lijst. Haha, de vakantieganger uit Schagen. Deze

persoonlijk, een aantal jaren geleden. Toen hij na een dag strand thuis kwam en hij had carnaval in zijn hoofd. Het was een hit geweest een jaar ervoor, in 1971 in Amerika. En hij maakte daar zomerzon van de makkers. Goed, hè? Heerlijke plaat, echt een klassieker op SterrenNL Radio. Heerlijk met die temperaturen. Fantastisch weertje, dames en heren. Het leven is toch waard om geleefd te worden. En het is echt een feestelijke dag om dit te doen vandaag. Morgen

water bij de hand. 50 euro contant, een blik ettersoep. En een pleet, voor het geval je onderkoeld raakt door de hitte. Kan namelijk, hè? Ja, het zijn roerige tijden wat dat betreft. Hallo Janneman, ik doe de groeten aan Danielle Boon. Siewert zegt dat. En Jaap zegt, hey Janneman, ik ben erbij hoor. Wanneer krijgen we de enige echte zomerhit van u? De zwoele zomernachten. Ja, die zouden zomaar eens in kunnen staan. In de top 10. Haha. En Melle zegt, wat een weertje, Janneman. Helemaal met deze lekkere plaatjes. Man, man, man, ik zit te genieten. Ja, ik zit ook te genieten met de grote G. Niet aan een bakootje zoals gisteren, maar gewoon aan een kop koffie. Ja, dat is toch beter, hè, met die hitte. Dan blijf je een beetje A, bij de les. En B, kak je niet in, om het zomaar eens te zeggen. Dat is belangrijk, want het moet tot 7 uur, tot de verselijke nummer 1 hier uit de boksen komt, deze sessie hier volbrengen met alle soorten van genoegen. Na 37.

Matje was dat. Mart Hoogkamer van 3 jaar geleden alweer. Toen brak hij door met deze plaat wereldwijd eigenlijk. Ja, in Nederland dan. Met In Spanje schijnt altijd de zon. Net zoals in Nederland vandaag en morgen. En hij staat in de lijst in de zomertop 200. Matje met In Spanje schijnt altijd de zon op 34. Dat is mooi, hè? Daarvoor hadden we 35. Dat was Jannes, die wilde naar Griekenland. Ja, kijk, de ene gaat naar Griekenland. Matje gaat naar Spanje. En ja, dat is ook grappig. Jan en Annie, die willen dan weer naar Ibiza. Zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel smaken.

geëindigd op nummer 31. 31, jongens. En 30 komt er nu aan. De laatste plaat voor 5 uur. Dat is een mooie plaat van Koos Alberts. De Bellamy Brothers, die hebben het jaren geleden gedaan. In het Engels uiteraard. Met de hit Let Your Love...

0: Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Het bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor loopt het ook vast op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan na de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet staat een kapotte auto en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Hoogmade een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Hier heb je door een half uur vertraging. Omrijden kan via de A44. En dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten oponthoud.
0: Jan Paparazzi.
3: Ja, omrijden. Ik vind het warm om te

0: samen smelten.
1: Sterren en al. Zomer. Top 200.
0: 31,5 graden in Hilversum. Het is warm in Nederland, dames en heren. Mogen duidelijk zijn. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erbij zitten vandaag. Als je zit te luisteren nu, maak even een fotootje. Hoe je erbij zit, hoe je deze lijst beleeft. Op het balkon, in de tuin, in het zwembad, in de auto. Gewoon even een fotootje doorsturen in de app van NPO Luister. En dan ga ik je zo meteen even noemen. Ook even zeggen, als je in de auto zit, waar je rijdt bijvoorbeeld. Vind ik ook hartstikke leuk. Heb ik een beetje een beeld van hetgeen er om mij heen gebeurt hier. Want achter de piano hier in de studio van Sterrenel Radio is het ook plakkerig. Bakken braden, keren smeren en vooral hydrateren met spaarrood in dit geval. Dus laat even weten hoe je erbij zit. Gewoon eventjes hoe je deze hitparade meemaakt. En ook wat je vanavond gaat eten, laat het ook even weten. Vind ik gewoon leuk. Als je toch een appje stuurt, hè, doe dan toch even je best op een appje. Ja, wordt er wel gegeten in Nederland, vraag ik me af. De meeste mensen nemen een salade als het zo heet is. Die zeggen je, ik heb geen honger. Ja, dat kan natuurlijk wel, maar je moet wel ook een beetje gezond blijven eten. Dus niet gelijk met die snackbar. Ik hoorde Perry vanmiddag over de snackbar. Maar ja, zijn achternaam is volgens mij snackbar, dus... Die had behoefte aan zout, zei hij. Tegen de uitdroging. Ja, ja, tuurlijk. Ach, dat was Arjan Oostrom in de hitparade op 29, de zomertop 200. We gaan dit uur, lieve luisteraars van Sterrenel Radio, ook een prachtige prijs weggeven. Met de snipperhit, dat doen we met een fragment van een plaat. Wacht even, ik ga het gelijk even doen. Eén keertje laat ik het horen. We gaan een heel leuk strandlaken weggeven. Een badlaken eigenlijk, een strandlaken. Echt een grote jongen is dat. Het is niet normaal, zeg maar. Het is echt zo'n jongen dat je zegt van nou, kijk uit, hier lig ik. Om het Henk Wijngaard te spreken. En dat doen we niet zomaar alleen een badlaken of een strandlaken. Nee, we doen er ook even een prachtige Sterrenel Bluetooth speaker bij. Zo'n mooie jongen waardoor je altijd overal kan luisteren naar Sterrenel Radio. Dat zijn leuke dingen. En dat doen we met het spelletje... Raad de zomerhit. Nou, spitsen we allemaal even de zweterige oortjes, want het gaat om dit fragment.

0: 27.
1: De zomerhit.
0: De zomerhit. Raad de zomerhit. Welke zomerhit is dit? Voor een prachtig strandlaken en een supermooie Bluetooth speaker van Sterren NL.

0: Dit is de Sterren NL
1: Zomer Top 200.
2: Ja, ik krijg dit doordat ik ook tv te zien ben, dames en heren. Als jullie nog geen genoeg van de radio hebben, dan kan je ook tv kijken nu. NPO 1, dat wordt namelijk de top op... de arbeidsvitamine quiz wordt daar herhaald. Die hebben we in januari opgenomen. Op een hele, ja, het is bijna onvoorstelbaar. De eerste week van januari, op zondagmiddag, moest ik naar Amsterdam. Naar de tv-studio daar, waar het opgenomen werd. En toen was het echt minder.

bloedje, hete donderdagmiddag, bijna donderdagavond. En wordt weer het programma uitgezonden. En ik krijg het van diverse mensen ook in de app. Jan, je bent op tv. Oké, nou, op NPO 1, even kijken dan. Naast Hans Schippers in de quiz rondom de 80-jarige arbeidsvitamine. Even kijken, er wordt geluisterd naar deze radiozender. Dat is gewoon niet normaal. Ik pak er even een paar bij, hoor. Even kijken wat we allemaal hier aan festiviteiten kunnen toveren. Er komen heel wat oplossingen binnen van de plaat die we zo meteen gaan draaien. Maar mijn vraag was eigenlijk, wat wordt er geluisterd bij Sterren NL Radio? Lars die zit volgens mij ergens in de bergen. Fotootje erbij gedaan. Carlito uit het warme Midden-Limburg, 36 graden. En antwoord op het liedje is ja. Dat gaan we zo meteen doen. Even kijken hoor, we eten vanavond koude pasta salade die mijn vrouw heeft gemaakt. Gelukkig niet je schoonmoeder, zegt Frank uit Belfeld. Nou, koude pasta salade is best lekker, lijkt me. Wat een genot vandaag op de radio. Sterren NL Radio, mijn absolute nummer 1. Even kijken. Ik wil een badlaken wel hebben. Ja, ze gaan door elkaar heen, zeg maar. De mensen die foto's sturen, hoe ze erbij liggen. Roswita, die stuurt een foto mee. Die ligt... Ze ligt naast een man in bikini, zie ik. En het is zo te zien heel gezellig. Tamara, die zegt... ik rij in Utrecht. Kinderen met de BSO. De BSO, de buitenschoolse opvang. 21 graden, aircootje aan. Janneman, we eten soep met panini. Oh, lekker. Soep panini. Dat is altijd wel een mooie afwisseling. Even kijken, zo gaat het maar door. Ik had ook nog iemand, Johan uit Elburg, die erbij was. Die zegt, ik ben eens in Elburg aan het luisteren. En er was ook nog iemand die had in Salzburg een dingetje gestuurd. Daar was het... Een stuk koeler boven in de bergen. Even kijken, fotootje erbij. Arnoud zit op de Friese Meren. Foto erbij. Even kijken, Arnoud. Ik maak hem even groot, jouw appje. En wat zien we dan? Dan zien we een nou-nou. Er zit iemand lekker in het zonnetje. Hey. Geweldig. Zometeen gaan wij Rob de Nijs draaien met Het werd zomer. Een zomerhit van de legendarische Rob op 23. Maar eerst nummer 24. Het gaat vaak over drank in de zomer. Het gaat over vakantielanden. Dit gaat er over drank dan, moet je nagaan. We hebben al de nodige drankjes voorbij horen komen vanmiddag in de top 200. Nu een drankje ja, waar ik zelf niet zo dol op ben, eerlijk gezegd. Ik vind het een beetje vloeibaar gif. En een levensgevaarlijk drankje op 24. Jeffrey Heesen met Pina Colada.

0: prachtig nummer dit van Rob de Nijs, hè? Rob op zijn best in 1977. Zomerhit werd een klassieker. Het werd zomer. Geschreven overigens door Joost Nuissel. Hè, weet er niet veel mensen. De man van Ik ben blij dat je niet vergeten bent. En Rob de Nijs vergeten we niet bij Sterren NL.
1: Top 200.
0: Nummer 23 was dat. En daarvoor 24 uiteraard. Jeffrey Heese, de spreekwoordelijke Bos from Os. Met zijn Pinaco Lada-hit van een paar jaar geleden. We gaan een spelletje spelen. En dat doen we met een gezellige kandidaat hier op Sterren NL Radio.
1: Raad de zomerhit.
0: Hallo Nienke.
2: Hallo, Lieke.
0: Oh, Lieke, neem me niet kwalijk. Ik moet toch een keer naar Hans Anders voor een brilletje of zo. Of naar een andere zaak. Of naar,
2: naar een opticien.
0: Ja, of naar een hoorspecialist, weet je wel. Ja. Lieke is het.
2: Ja, zeker.
0: Ja, hoe lang al?
2: Ik sta al 2,5 minuten te wachten.
0: Nee, meneer, met je leeftijd zeggen. Hoe lang je al Lieke heet?
2: Oh, hoe lang al? Al 34 jaar.
0: 34 jaar is niet te horen, Lieke. Hey.
2: Nee, ja.
0: En waar contacten we jou?
2: Wat zeg je?
0: Waar bellen we jou?
2: Vanuit ik woon in Zetten.
0: In Zetten?
2: Ja.
0: En waar ligt dat?
2: Bij Hemmen, bij Dodewaard.
0: Oh, die kant op daar, zeg maar. Oké, oké. Mijn dorpje Elst bij Nijmegen, zeg maar, die kant op.
2: Ja. 20 minuten naar Nijmegen.
0: En wat doe jij in het dagelijks leven? Nu ik je toch aan de lijn heb en ik moet het een beetje oprekken hier tot 6 uur met al die platen. Ik heb eigenlijk iets te weinig platen in alle eerlijkheid. Dus,
2: oh.
0: Ja, dus ik moet even een diepte-interview met je doen, Lieke. Ja.
2: Oh, nou,
0: ja.
2: Ik ben moeder van 2 hele leuke kinderen.
0: Oké, hoe heten ze?
2: Luc en Lars.
0: Wat een bijzondere namen.
2: Ja, leuk. Allebei met de L.
0: En is er nog een leuke man in het spel? Of heb je het uitgegooid?
2: Ja. Nee, die mag blijven. Die gooien we niet eruit.
0: Nee, heel goed. Hey, en wat ga je eten vanavond?
2: Wij zitten aan tafel. Wij hebben aardappelen, broccoli met een kipburger.
0: Een kipburgertje, altijd lekker, hè?
2: Ja,
0: en doe je er nog een sausje bij? Een gezellig
2: groentesausje? Ja, een
0: beetje groentesausje. Oké. Okay. Oh, ja. Nou, heel gezond, eerlijk gezegd, Lieke, als ik het zo hoor.
2: Ja.
0: Ja, en drink jij er nog iets bij?
2: Nou, ik had net een beetje limonade.
0: Een beetje limonade, dus niet zeg maar de oplossing van het liedje wat we zochten.
2: Nee, dat klopt.
0: Nee, kijk, dit was de opgave. En Lieke, uitzetten. Welke platen zochten wij?
2: Tropical Danny met Toppertje.
0: Tropical Danny met Toppertje. Ja, dat is inderdaad waar. En gevolgd... Gevolgd. Ja, heel goed. Gevolgd door de legendarische zin... doen wij een toppertje met een briezer ananas.
2: Ja.
0: Maar jij zit gewoon dus aan een ander drankje.
2: Ja, misschien vanavond nog.
0: Heb je al eens een briezertje gedronken? Of zeg je van, dan word ik misselijk?
2: Nee, in de jeugd. Toen was ik 16.

0: Nou ja, smaken verschillen wel eenmaal, hè?
1: Zeker.
0: Een badlaken, dat gaat jouw kant op, inderdaad. Prachtig badlaken.
1: Hey.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Mooi ding, hoor. Staat van alles op. Er staat van alles op. Een logo staat erop. En, ja, ja. En een prachtige Bluetooth-speaker gaat ook jouw kant op.
1: Daar
0: heb je. Dan kun je altijd naar Sterrenl Radio luisteren, waar je ook maar bent. In de slaapkamer, op de wc, in de badkamer, in de garage.
1: Kijk, helemaal top.
0: Super, super, super. Hij gaat in een blanco, discreet envelop allemaal de deur uit. De buren hoeven niet te weten dat je gewonnen hebt hier, weet je. Hè?
1: En ik hoop wel dat mijn zus nu mee luistert. Ze heet Loes.
0: Oh, ja?
1: Nou, ik hoop dat ze nu een keer luistert.
0: Ik hoop het ook, ja.
1: Dus
0: want,
1: bij deze de groetjes vanuit je zusje.
0: Bij deze, we gaan hem draaien. Jouw winnende plaatje, toppertje op 22. Ik wens je een mooie plakkerige avond eigenlijk, uit de grond van mijn hart.
1: Gaat goed komen, dankjewel.
0: Dankjewel.

0: grappig inderdaad. Robert van Hemert.
1: Zomer.
2: Top 200.
0: Dat was zoet, zout, zuur op nummer 21. Dus even kijken, wat draaien we daarvoor? 22, die grote hit van een aantal jaren geleden. Toppertje Guillermo en Tropical Danny. Doe mij een toppertje en een briezer ananas. Even kijken hoor, er komt wel eens binnen hier in de app van NPO Luister. Foto's erbij ook. Rob zegt in Zuid-Limburg, in Kerkrade, ben ik aan het werk in de bloedhitte. Janneman, beveiliging gaat altijd door. Tijmen stuurt een fotootje erbij. Hij ligt in het zwembad, groot zwembad. En Speedy zegt, we eten vanavond lekker patat. Ik ga niet koken, te warm. Jasper, die is beduidend te min vrolijk. Die zegt vanuit de auto, wachten tot de storing van de brug in Lelystad opgelost is. Gelukkig Sterren NL Radio aan. Jongens, bedankt voor die gezellige dag met al die vrolijke platen. Lina die zegt de groetjes van een warme Limburger. Roy ook de groeten, man. En dan ga ik even naar beneden. Ik zie een hele leuke foto van Lars. Die zit ergens in een een soort bergachtig gebied in het buitenland, denk ik. Waar wordt er geluisterd naar Sterrenwel Radio, had ik gevraagd. En wat wordt er allemaal gegeten? Ik denk heel veel mensen die zitten aan een briezertje ananas. Maar dat is de oplossing van de prijsvraag van even geleden. Even kijken. Ja, nou, ik denk dat ik het even daarbij laat voor dit moment. Dan ga ik naar het nummer 20. Een blaad van de altijd gezellige René Schuurmans. Klein mannetje, bloesje open, wapperende blonde haren. En dan alles geven op die bühne. Al jarenlang. En al

Dat was Ferry de Lits, ook wel Ferry de Flits genoemd, met name dan door mij. En dan het witste gewit uit de show is toch witter dan dat van Frank van Etten en Thomas Bergen samen. Ferry de Lits heeft de hit gemaakt Viva Cerveza een aantal jaren geleden. Hij staat 19 in deze zomertop 200. En daarvoor draaiden we een andere gezellige vent uit Brabant. René Schuurmans uit Maaskantje. En laat dus zijn omgeving Maaskantje, heeft hij vroeger gewoond en gewerkt bij de gemeente. Hij ging over de verkeersborden, zei hij ooit eens tegen mij. Laat de zon in je hart, zong René Schuurmans hier op Sterrenel Radio. Het is 5:11. Ben je aan tafel geschoven ondertussen? Schoenen uit, badslippers uit en toch even een shirtje aan, hè, aan tafel. Dat je niet een beetje, wel een beetje netjes aan tafel zitten, vind ik altijd. Mensen die met een ontbloot bovenlijf hun avondeten aan tafel, daar ben ik nooit zo kapot van. Ik hou altijd wel van een klein beetje beschaving op zijn tijd. Ik zeg het maar eventjes, in alle eerlijkheid. Hè. Het is warm, het is een tropenrooster, dus maar laten we wel onze beschaving in acht nemen. Dus niet met een ontbloot bovenlijf aan die avondtafel gaan zitten. Die patat binnen zitten knagen en zitten schrokken. Nee, nee, gewoon eventjes een shirtje aantrekken. Of een overhemdje of zo, een gezellig dingetje, een beetje een vrolijk dingetje. Dat was, ik zei het net al, Ferry de Lits op 19 en Viva Cerveza. De lijst gaat door met nummer 18 en nummer 17 en nummer 16 nog dit uur. Kijk eens aan, nog drie toppers. En dit is nummer 18... Ja, de dames hebben ruzie al heel lang. Iedereen weet dat ondertussen al. Maar jij, met die hoge temperaturen die er nu zijn, dan worden mensen altijd nog een beetje, ja, licht agressief. Hè? Dan hebben mensen altijd een kort lontje. Dus ik hoop niet dat deze dames elkaar tegenkomen bij de supermarkt. Dan wordt het gegarandeerd knokken. Maywood. Zomerhit uit 1981. Een klassieker. Dit is Rio.

Die hoor je eigenlijk iedere zomer weer. Terwijl het destijds, toen het uitgebracht werd in 1986-85... helemaal niet zo'n grote hit is geweest. Hij stond wel in de top 40, maar het was geen top 10 notering of zo, weet je wel. Het was gewoon een goede middenmotor. Maar hij groeide door de jaren heen toch uit tot echt een Nederlandstalige klassieker. En hij staat op 16. Splitsing, wind en zeilen.

0: Radio Tros.
1: De omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer. Zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel nog flinke vertragingen door ongelukken, pechgevallen en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27... Op de A27 zelf is het daardoor ook druk tussen Breda en Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 25 minuten vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten extra reistijd. De A15 Gorkum richting Nijmegen. Bij Geldermalsen gebeurde eerder een ongeluk. Hierdoor heb je nog 20 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. Hierdoor heb je nog 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht en je kan omrijden via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2.
2: Jan Paparazzi.
5: Ja, dat ging zo.

Nederlands, ja, in Nederland gemaakt en dan toch in het Engels gezongen. Die zit ook in de lijst vandaag. Maar het zijn gewoon lekkere platen. Het is een mooie mix. En Bloedje Bloedje Heet van de Haarlemse mug Rob Zorn op nummer 15. Goeie plaat is dat. Van een hele aardige vent en een dierenvriend. Want deze man gaat er altijd met zijn brommetje, scootertje op achteruit en vooruit als hij denkt dat er dierenleed in het spel is, hè? Hij woont in Haarlem en hij maakt zich altijd kwaad om mensen die dieren slecht behandelen. Dat ben ik met hem eens. Dus hij gaat dan gelijk op zijn scootertje, zijn brommetje, gaat hij door de stad rijden, de binnenstad van Haarlem. En als er dan een hond of zo in een auto zit, dan opgesloten, dan tikt hij gewoon eventjes. Ja, ja, het is niet zijn auto, maar hij tikt gewoon even het ruitje in. Niet dat benauwde, dames en heren. Dat is Rob Zorn. My man, zeg ik. En Bloedje Bloedje Heet op nummer 15 in deze lijst. 14 staat klaar. De Toreador. Opgeblazen en Wilbert Pigmans. Zullen we die eens gaan draaien? 6:10 overigens, als je aan tafel zit. Ik weet niet wat je eet. Ik hoop een salade. Iets luchtigs, iets luchtigs. Niet te moeilijk. Geen zware dingen, geen vette dingen. Want dan krijg je echt de rekening gepresenteerd vanavond, hoor, over een paar uur. Let op mijn woorden. En als je er nog een sterk drankje bij gooit, dan ben je morgen helemaal nergens. En laten we wel wezen, morgen is toch, ja, dan moet het weer beter gaan dan vandaag, hè. Zo zit het leven toch een beetje in verwachting, in elkaar, qua verwachtingen. Je moet er nog altijd wat van maken. En als je dan niet fit bent en niet scherp bent, niet sharp as a knife, ik zou zeggen, doe het niet. Je kan beter een drankje nemen op de warmste avond van het jaar. En als dat morgen bijvoorbeeld. Morgen een paar graden warmer dan vandaag. Dus ik zou het vanavond nog even rustig aan doen met een watertje, een spaatje rood of een glaasje fris van het een of ander. En dan maar genieten tot 7 uur van het staartje van deze zomerse top 200.

0: Het leven is sowieso heerlijk, hè? Het is gratis allemaal. Nergens om gevraagd. En het gebeurt toch iedere dag weer. En als dan ook de zon schijnt, dan moet je toch wel een blij mens worden, denk ik altijd. Hè? André van Duin op Ster NL Radio uit de jaren 80. Van een prachtig album destijds, in de jaren 80 gemaakt. André van Duin. En als de zon schijnt.
1: Ja, hier is weer André van Duin. Hier is natuurlijk Jan Paparazzi. Dus dat moet heel lachen geblazen natuurlijk.
0: Ja, dat heeft André een, paar jaar, nou, een aantal jaren geleden voor me gemaakt. Gewoon leuk. 200. Ik denk even draaien, het jingeltje van André van Duin. Toch André van Duin, hij was hier anderhalf jaar geleden. De hele middag bij Ster NL Radio in de Jan Paparazzi Show was fantastisch. Ik hou van André van Duin en heel Nederland houdt van André van Duin. En als de zon schijnt uit de jaren 80 in de zomertop 200 op nummer 13, ongeluksgetal. Daarvoor op 14 opgeblazen zijn Wilbert Pigmans en de Toreador. En wij gaan in dit uur ook een spelletje spelen. Ja, we zitten lekker in de tijd, dus we gaan weer zo'n ding weggeven. Zo'n strandlaken van badlaken. Wat is het eigenlijk, Sil? Is het een strandlaken van badlaken? Wat zeg jij? Volgens mij, ja, de meeste antwoorden in Hilversum beginnen altijd met volgens mij, hè? Niemand die het zeker weet. Ja, ja, oké. Okay, nou, we gooien wel zo'n ding in een envelop, dat komt wel goed. En een speakertje erbij natuurlijk, hè? Zo'n lekkere Bluetooth speaker. Zal ik de opgave al laten horen? Ja, waarom ook niet, denk ik eigenlijk. Ja, het is 6:50, bijna 6:18. De vaatwasser wordt her en der in Nederland ingeruimd. En dat betekent toch tijd voor een spelletje. Prachtig badlaken, dan wel strandlaken, doorhalen wat niet van toepassing is. En een mooie Bluetooth-speaker van Ster NL Radio met het volgende spelletje.
2: Raad de zomerhit.
0: Ja, even lekker stapelen op donderdagavond, daar hou ik van. Bam, bam, bam, bam, bam, op Ster NL Radio. Janneman hier tot een uur op 7. En zometeen, vlak voor nummer 1 gedraaid wordt, hebben wij de man die nummer 1 gemaakt heeft en die op nummer 1 staat. Die hebben wij dan aan de telefoon. Wie zou dat nou zijn? Raad de zomerhit. Ik ben op zoek naar de titel van deze plaat.

0: hem. Ja. Ja, deze plaat zoeken wij. De titel van deze plaat. En het jaargetijde waar we nu in zitten. Laat het even weten in de app van NPO. Luister.
1: De zomerhit.
0: Hoe heet die plaat ook alweer? Het introotje wat ik net draaide. Wie was dat? Welke artiest? En als je het niet meer weet, moet je even kijken op de site van Sterren en Radio. Dan zie je dat die plaat er ook aankomt, zo rond 6:15 ongeveer. Dus je oplossing is meer dan welkom in de app van NPO. Luister, even lekker smeren op donderdagavond, kan mij het schelen. Hè? Laat maar even weten welke oplossing het is, welke plaat we zoeken dan. Welke intro was dit, van welke bekende zanger? Het gaat met name om de titel van de plaat. Hè? Ook wel dit jaargetijde genoemd. En daarmee maak je kans op een prachtig badlaken, dan een strandlaken en een mooie Bluetooth speaker van Sterren NL Radio. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.

dingen tussen de regels door. En dat is iets moois in de mensenleven, vind ik altijd. 5 van 7, dat was de nummer 11 van dit jaar eigenlijk. Ja, de zomertop 100, 1 keer per jaar, denk ik. Hè. Misschien eind van de zomer nog een keer in de herhaling. Maar voorlopig op deze ene warmste dag van het jaar. Morgen, dames en heren, bakken, braden, keren, smeren, helemaal hydrateren en insmeren. Morgen wordt het echt een... Nou ja, aan de andere kant. Je hoort de hele dag, hoor je warm allemaal. Maar ja, in Spanje is het altijd zo, dus...

tevoren of je erbij bent vandaag in Spanje of in een ander vakantieland, misschien wel in Frankrijk. Alles is welkom in de app van NPO Luister. Ik zit tot 7 uur hier. Mijn naam is Janman, Jan Paparazzi, exclusief voor NPO Sterrendeel Radio. En zo tegen 7:30 de top 10 van de zomer top 200 met Marco Hit.

0: radiozender op NPO Radio 5. Dus ik moet een beetje bij de les blijven.
1: Top 200.
0: Dat was Tranquilo, Tranquilo van Jan Smit. En op mijn vraag, waar wordt er geluisterd? Naar Sterrenel Radio in het buitenland. Prachtig. Heel veel reacties. Ik doe er even een paar, hoor. Wij luisteren vanaf Pineda de Mar, zegt Priscilla. Costa Brava in Spanje. Wilco zegt, groeten vanuit zonnig Italië. Fotootje erbij. Even kijken. Dan ben ik ook wel eens nieuwsgierig dat ik even op het fotootje klik. Oh, witte hond erbij. Het is nog geen blinde geleidehond, nee, het is gewoon een hond. Leuk man, in Italië, super. Ria Wind zegt, we luisteren vanaf een prachtig vakantieeiland Gran Canaria. We luisteren mee, genieten heerlijk van een vakantie. Leuk, Ria. Succes met de uitzending en een zonnige groet van Arend en Ria Wind. Linda, die zit in het peperdure Saint-Tropez. Even kijken wat ze daar... daar zitten ze, hoor. Daar zitten ze als de goudhaantjes. Met een, ik denk haar man ook, ja.

foto en een geweldige avond. Dankjewel daarvoor. Ja, daar wordt geluisterd. Dat is ook in Italië. En over Italië gesproken. Deze plaat speelt een hoofdrol in Italië. Dat wil zeggen in overdrachtelijke zin uiteraard. Want hij komt eigenlijk uit Loosdrecht. En dan weten jullie al over wie ik het heb. Natuurlijk over de loeier uit Loosdrecht. Haha. Mijn grote vriend, hij drinkt rosé tegenwoordig. Maar hij zong ook...

0: natuurlijk op Sterren NL Radio. Met Jannes op nummer 7 en laat de zon maar schijnen. De nummer 6 komt eraan. Sterker nog, je bent al klaar. 7:10. Dan hebben we nog 5-4-3-1. Dan gaan we de nummer 1 draaien. En dan hebben we de maker van de nummer 1 ook even aan de lijn. Ja, we gaan er feestelijk uit vanavond op deze donderdagavond. Vlak voordat we afscheid nemen, af gaan schalen en de bietenbrug op gaan voor de donderdag. Even voor 7 uur. Dat gaan we straks allemaal doen. Eerst gaan we de nummer 6 draaien in de zomertop 200 van Sterren NL Radio. Ik zou zeggen, als je warm bent, je bent bezweet, laat het allemaal even lopen. Laat het allemaal even los onder de klanken van Even Serieus. En baila, baila.
1: De Solero.
0: Baila de gasolina.
1: Elke lippen.

fantastisch wat hij deed. Bij de toppers in de Amsterdam Arena. Matje, Mart Hoogkamer. En zijn grote zomerrit van de zomer nog 5 geleden. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Op nummer 5 in de zomer top 200 van Sterren NL. En daarvoor hadden we op 6 Baila de Gasolina. De boys van Even Serieus. En op nummer 4 vinden wij een plaat van nu. Ja, de laatste was van jou, Martje. Maar op 4 hadden we deze plaat aangetroffen. Een plaat van Robert van Hemert. Zandloper.

0: kom jij vandaan?
1: Zomertop 200.
0: En dan de nummer 3 dit jaar in de Zomertop 200. Dat is André Hazes met Ik heb de zomer in mijn bol. En dat was ook de opgave van de zomerhit. Raad de zomerhit. En ik heb er eentje uitgetrokken. Een winnaar. Dat is Thijs de Schilder in Harmelen. Die krijgt van ons dit prachtige badlaken. En die geweldige Bluetooth-speaker van Harmelen.

0: een dag vandaag. Hè? Geweldig, geweldig. Dank overigens voor alle reacties, voor alle appjes en alles wat erbij komt kijken. Ja, zo zijn we ook namelijk wel. De nummer 2. Ja, 2.
1: Ja, Jan heeft weer zin in een feestje. Hij zal alles geven. Hij gaat nog geven.
0: Nou, niet lang.

0: Cheerio van de verrassing uit Veenendaal. De man die volgens Gerard Joling wel een carbonaatje rust, Justin de Wild. Aan de lijn heb ik de maker van nummer 1. Goedenavond, Rutger van Barneveld.
1: Hey, goedenavond, Jan.
0: Hoe is het, jongen?
1: Ja, heet.
0: Heet, ja. Wat heb je gedaan vandaag?
1: Ik heb net een leuk optreden gegeven bij collega's van jullie.
0: Ja.
1: En voor het vanwege het voetballen. En vanavond heb ik er nog 3 te gaan. Dus we gaan lekker op weg vanavond.
0: En doe jij ook de nummer 1 in de zomertop 200 van Sterrenel Radio bij je optreden? Dus ik denk het wel, hè?
1: Hey. Ja, want ik denk dat ik er niet aan ontkom,
0: Jan. Ik denk ook dat jij de komende 10 jaar daar niet aan gaat ontkomen, Rutger. Want dat is een plaat geworden. Ja, hoe omschrijf jij het zelf? Hoe ervaar jij dit?
1: Nou, ik denk dat ik het woord wel 100 keer per dag zeg. Maar het is echt bizar.
0: Ja?
1: Het is echt...
0: Ja?
1: Ja, nee, dit... Onschrijfelijk.
0: Ja?
1: Ja, echt.
0: Hij begon een beetje als een voorgloeiertje, zeg maar. Weet je wel, een beetje opwarmen. En ja, met het stijgen van de temperaturen is hij compleet losgegaan.
1: Ja, hij kwam op een perfect moment uit. Toen was het eerste warme weekend van het jaar. En daarna hebben we, denk ik, heel goed doorgepakt.
0: Ja.
1: Ja, het streamt echt de pan uit. Het is bizar.
0: Het is niet te geloven. Hij gaat morgenmiddag in de Sterrenel Top 25 van 13 naar nummer 3.
1: Wauw.
0: Het zou zomaar de week daarna dus de nieuwe nummer 1 kunnen worden in de Sterrenel Top 25, hè?
1: Ja, dat is toch bizar. Wie had dat nou gedacht?
0: Maar Rutger, ik had het ook niet gedacht, maar het is je meer dan gegund. Fantastische vriend. Echt.
1: Dankjewel.
0: Echt. Hij staat nummer 1, jouw plaat, jouw zwoele zomernachtenhit. Nummer 1 in de zomertop 200 van Sterrenel Radio. Rutger, je mag hem zelf even aankondigen tot slot. Aan het eind van deze feestelijke dampende donderdag.
1: Lieve luisteraars van Sterrenel, ik ben nog nooit zo verrast als vandaag, maar... Heel veel luisterplezier met mijn nieuwe single, Zwoele Zomernachten.
0: De nummer 1 in de top 200 van de zomer. Rutger, tot snel, man. Dankjewel, hè.
1: Tot snel, hè.
0: Doedoe, fijne avond.
1: Hoi.
0: Geweldig, hè. Het is er meer dan gegund. Na al die jaren buffelen in de marge. Een grote hit voor Rutger van

De zwoele zomernachten. En daarmee komt er een eind aan de feestelijke marathon vandaag op deze letterlijke dampende donderdag op Sterrenl Radio. De donderdag van de 25e juni 2026. Je moet maar zo denken, als je nu heel warm hebt en je zit in de tuin. Over een half jaar is de eerste kerstdag, zit je bij je schoonfamilie. En dan heb je het ijskoud als je weer naar buiten loopt, hè? Alles een beetje relativeren in het leven, Janneman. Heel belangrijk, heel belangrijk. Lieve luisteraars, namens de hele bezetting van vandaag, namens iedereen voor en achter de schermen, de mensen van online, de productie van deze radioshow vandaag, Sylvia van der Brakel, we hebben Wouter gehad, en op de zender zaten Marcel de Vries. Daar zat Danny Blom, Perry Krams, de legendary Perry, en Janneman vanaf een uur of vier. Dank voor het luisteren uiteraard. En wij gaan dit sowieso aan het eind van de zomer nog een keer herhalen. Dat mogen duidelijk zijn, hè. Wat de reacties, wat de sfeer, wat de gezelligheid. Heerlijk allemaal als één grote familie op deze zender. Op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek, Sterrenl Radio. Ik ga langzamerhand dus afschalen. We gaan de Bietenbrug op voor de dampere donderdag. Ik ga zelf even in de tuin liggen. Even bijkomen van vandaag. Mooi dagje geweest, om het zomaar eens te zeggen, in alle geledingen. Ik wens iedereen een mooie donderdagavond. Bedankt voor het luisteren. Zometeen een

0: prettig. Bye bye.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen Museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
4: Zij zijn, denk ik, de beste, best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
3: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
3: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Hou er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
2: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
4: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
2: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
3: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
2: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
4: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
2: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Tour de France van Frans Duits, Lange Frans en de Voorhoede. Sterren en
1: parade klaar. Je m'appelle France. Hey,

0: Bros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij het licht een keertje uit.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO. Sterren
1: NL. Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vliegt die tijd wel snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn? Heel die gedachte doet me pijn. Jij bent voor mij toch zo apart. Daarom zeg ik met heel mijn hart.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.